0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en met dit mooie lied willen wij u van harte welkom heten bij de lokale omroep Elburg. En die wij zijn vanmorgen Jan en Leni van den Berg. En we vinden het weer fijn dat we op deze zondagmorgen samen met u dit programma mogen gaan luisteren en verzorgen. Wat hebben wij vanmorgen op het programma staan voor u? We hebben natuurlijk weer enkele mooie liederen meegenomen. En ook weer een mooi gedicht. En we hebben om 9:30 een kerkdienst voor u. En die wordt vanmorgen verzorgd door de Ichterskerk hier in Elburg. En ik zal u straks even nog wat info daarover doorgeven. Maar we gaan eerst luisteren naar een paar mooie liederen.

Ja, herkent u het wel eens? Je wilt wel bidden, maar er komt niets zinnigs omdat je hoofd zo onrustig en druk is. Dan begin je met je gebed en dan je gedachten dwalen per direct weer af. En dan doe je weer een nieuwe poging. Maar na 3 zinnen valt er weer een stilte en is het ineens helemaal blanco. Daarover gaat mijn eerste gedicht deze ochtend. Dit is een nieuwe morgen, maar ik aarzel. Ik weet dat u er bent, maar twijfel trekt. Het voelt niet als een gebed als ik maar bazel. En als u zwijgt, dan is er geen gesprek. Ik zou de nieuwe dag moeten beginnen met dank en met het delen van mijn hart. Maar ik heb enkel haperende zinnen. Ze klinken maar onlogisch en verward. Dus hier is een gebed met weinig woorden. Kijkt u maar naar mijn volle binnenkant. Verwijder maar uit mij wat er niet hoorde en schuif mijn aarzelingen aan de kant. Want u kunt komen waar ik zelf niet bij kan. Uw grote handen schieten nooit tekort. En dat idee, daar word ik dan weer gerust van. U houdt mij vast tot het weer beter wordt.

Ja, luisteraars, wij gaan zo dadelijk overschakelen naar de Echterskerk hier in Elburg voor de kerkdienst van deze zondagochtend. En de voorganger is dominee E. van Staalduinen-Sulman. De ouderling is Peter van Beek en het orgel wordt bespeeld door Jurjan Lipke. We hebben twee lezingen vanmorgen. En de eerste lezing is Rut 1. En de tweede lezing is uit Matteüs 1, de verse 1 tot en met 17. En in deze dienst wordt er formeel afscheid genomen van ambtsdragers en pastorale bezoekers. Wij wensen u een hele gezegende dienst toe.

0: Goedemorgen, gemeente.
1: Goedemorgen.
0: Mijn naam is René Waterom. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in de Ichterskerk. Ook een hartelijke groet aan ieder die deze dienst digitaal op afstand met ons meevieren. Nu of op een later moment. Vandaag is onze viering ook te beluisteren via de LOE. Volgens mij. Voorganger vanmorgen is dominee van Staalduinen. Zulman uit Elburg, van harte welkom. In het kader van ons samenkerk zijn er de volgende mededelingen. Iedereen is van harte uitgenodigd om volgende week zondag 30 augustus mee te doen met onze openluchtdienst. Mocht het weer tegenzitten, dan verplaatst het zich naar ons kerkgebouw. Let wel op met de aangepaste starttijd, 10:30. Zaterdag 5 september is onze actiedag Moldavië. De voorbereidingen zijn in volle gang. Dat heb ik ook kunnen constateren in de ruimte aan het begin van de ingang, de achteringang. Wij zoeken nog vrijwilligers en tweedehands spullen en eventueel spullendiensten die iemand kan aanbieden voor de veiling. Meld je bij Bianca Lipke of Gert van Noordel en anders eventueel een ander diaconielid. En zondag 6 september is startzondag, waarbij het verzoek is jouw mobieltje ook mee te nemen. En tenslotte vrijdag 18 september staat ons seniorenuitje gepland. Er staat ons een hoop activiteiten te wachten. Mooi. Nou richten we ons nu op de dienst. Ons aanvangslied is lied 92 vers 1 en 2. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.

dan beleiden wij ook vandaag dat onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En in de naam van die Heer mag ik u ook groeten. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Als inleiding op het Kyrie lees ik een heel kort gedicht. Ooit. Ooit komt er een dag dat ik haar meeneem op die reis. Ooit komt er een dag dat ik de tijd heb om te bellen en uitgebreid te praten. Ooit zullen de kinderen begrijpen waarom ik zo druk was. Maar u raadt het zeker al. Nog voordat ik dit heb opgeschreven, heb je het al door. Ooit komt nooit. Doe het. Neem de tijd. Schrijf die brief. Ga zeggen dat het je spijt. Maak die reis. Koop dat cadeau. Als je de kans grijpt, zul je ontzettend blij maken. Als je het niet doet, dan zal het je spijten. Deze gedachte, een keer in je gebed. En daarna loven wij de Heer, die ons steeds weer opnieuw op de goede weg zet. Met gezang 868, lof zij de Heer. Laten we bidden. Heer onze God, we zijn hier samen met al onze verlangens, soms met voornemens, met alles wat ons bezighoudt. Sommige dingen lopen ten einde. De vakantie. De herfst is al bijna voelbaar en we willen zo graag van alles weer doen. Soms zijn we druk. Banen, gezin, uitdagingen, pensioen. Andere dingen stellen we uit. Ooit doen we dat nog wel eens, maar niet nu. En daardoor stellen we mensen teleur. Want ooit zouden we dat voor hen doen, maar nu nog niet. Voor onze ouders, onze kinderen, onze vrienden, onze broers en zussen. Ooit, maar niet nu. Help ons, Heer, om te beseffen wat echt belangrijk is in ons leven. En help ons om dat voorrang te geven. En dank u wel dat we daar vandaag stil bij mogen staan. In Jezus' naam. Amen.

0: Voordat we de schriften openen en twee lezingen gaan beluisteren, willen we vragen of God bij ons wil zijn, juist bij dat luisteren. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u dat wij bij elkaar en bij u thuis kunnen zijn. Uw woord kunnen openen en lezen. En help ons ook om zo te luisteren dat de dingen die daaruit voortkomen voor ons bestemd zijn. Niet voor de buurman of de buurvrouw, niet voor een ander, maar juist luisteren met eigen oren voor het eigen leven. In Jezus' naam. Amen. Er zijn er twee schriftlezingen. De eerste is Rut 1, een welbekend verhaal, maar toch. Daarna zingen we lied 816, dat wij onszelf gewonnen geven. En dan komt misschien een beetje een saai stuk, Matthäus 1. Maar ook daar komt Rut voor. Heel onverwacht, maar toch. En dan zingen we lied 259, Zend ons een engel in de nacht. En dan komt de lector. Kan ik hier zitten? Of ja, doe dat daar.
1: In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en zijn twee zonen heten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hem. Toen barstte ze in tranen uit en zeiden: maar wij willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zonder jullie zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk En uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En anders mag de Heer met mij doen wat hij wil.

overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabiam. Rechabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozafat. Jozafat verwekte Joram. Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers rond het begin van de Babylonische ballingschap. Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot aan de Babylonische ballingschap 14 generaties. En vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties.

Nou, dan heb ik weer een nieuw lied geleerd. En jullie misschien ook, maar dat weet ik niet. Na de verkondiging zingen we lied 791, Liefde eenmaal uitgesproken. Alle versen, maar het zijn niet zo grote versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ieder jaar, eind juni, begin juli, dit jaar ook, zeggen mijn collega's en ik tegen elkaar, volgend jaar, en we zitten dan in een schooljaar, volgend jaar doen we het helemaal anders. We hebben dan namelijk ieder jaar weer de conclusie dat we te veel hooi op ons vork hebben genomen. Dat we nog veel te veel moeten doen voordat we op vakantie kunnen. Dus volgend jaar doen we het toch helemaal anders. Dan gaan we nee zeggen op bepaalde vragen. Dan plannen we ons werk beter. Dan vergaderen we effectiever of helemaal niet meer. Dan kletsen we minder in de pauze, minder lang. En ga zo maar door. Volgend jaar doen we het anders. In september een frisse start. Ik zie het nu al aankomen dat het niet gaat lukken. In onze schriftlezing hebben we kennis gemaakt met drie vrouwen die ook een nieuwe start willen maken. Niet altijd een frisse start, maar dan toch een nieuwe start. Naomi en haar schoondochters Orpa en Rut. Naomi is in het dieptepunt van haar leven aangekomen en het eerste stukje van die schriftlezing was eigenlijk een soort aftelversje. Eerst horen we over een man en zijn vrouw en twee kinderen, dan over een vrouw en haar twee zonen en tenslotte over een vrouw alleen, expliciet zonder haar man en zonder haar twee zonen. Alleen overgebleven van het oorspronkelijke gezin, zoals ook Orpa en Rut weer alleen zijn overgebleven. En Naomi wil terug naar Bethlehem, want het is daar weer goed wonen. Het is weer een huis van brood, Bethlehem. Het was eerst een huis van honger. Maar Naomi vertrekt niet om een frisse start te maken, met nieuwe hoop. Ze is niet meer van plan om iets op te bouwen, om weer een leven te hebben. Integendeel, ze is verbitterd. Dat zegt ze ook. Het woord bitter komt een aantal keren voor in die schriftlezing. Zeker ook nog als je door gaat lezen. Ze zegt het eerst tegen haar schoondochters. Mijn lot is bitter. En later expliciet tegen de Bethlehemieten die ze dan ontmoet. Want kijk, Naomi is terug en dan zegt ze, noem me maar Mara, de bittere. En het is nog erger, want ze verwacht ook niets meer. Ze geeft God de schuld dat hij tegen haar is, dat hij haar leven in puin heeft gestort. En dat verwoordt ze ook tegen haar schoondochters. De Heere heeft zich tegen mij gekeerd. En ook tegen de dorpelingen daarna. De Heere heeft zich tegen mij gekeerd. Ja, de ontzagwekkende heeft mij kwaad gedaan. Haar toekomstbeeld, haar levensvisie is pikzwart. Niets meer aan hoop of een nieuwe start. En daarom, omdat ze niets meer verwacht van die toekomst, stuurt ze haar schoondochters maar weg. Terug naar Moab. Terug naar hun geboortegrond. Terug naar hun familie. Maak er nog iets van. Ze haalt alle argumenten uit de kast om die twee zover te krijgen. Ze hebben geen hoop meer op een nieuwe man als ze meegaan. Ze zullen dan ook dus geen kinderen krijgen. Ze gaan naar een ander volk waar ze vast niet welkom zijn. Ze hebben dan een andere god die ze moeten dienen. Hoe ga je dat dan regelen? Ze zullen vreemdelingen zijn in een vreemd land. Niet zo'n leuk vooruitzicht. De mensheid is wat dat betreft bijna altijd hetzelfde. Ga naar je ouders terug, lekker veilig, lekker bekend. Trouw daar met een andere leuke man. Dien je eigen God en word gelukkig. Kortom, maak een nieuwe start voor jezelf. Het is nogal wat. Niets van hoop voor Naomi, alleen bitterheid. Geen hoop op iets nieuws. En de enige mensen die nog van haar houden, stuurt ze weg
om hen wel hoop te geven. Ze sluit zelf de deur van haar leven potdicht toe. Orpa laat zich overtuigen. Zij kiest inderdaad voor een nieuwe start in Moab. En ze is daarmee niet slecht. Dat mogen we niet zeggen. Laten we eens eerlijk naar haar kijken. Ze is waarschijnlijk de verstandigste. Meegaan naar Bethlehem betekent inderdaad een vreemde zijn daar in een dorp wat ze niet kent, in een omgeving waarvan ze de God niet weet, de taal niet goed spreekt. En als vrouw alleen moet je leven en moet je daar maar zien te maken wat er van te maken valt. En Moabieten waren niet echt geliefd. Dus als je daar meegaat, berg je maar. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Nee, Orpa kiest eigenlijk wel verstandig. Terug naar haar ouders en haar oude dorp. Proberen daar weer een leven op te bouwen. Misschien een nieuwe echtgenoot of een weduwnaar met een paar kinderen. En je leven is weer snel genoeg gevuld. Leven in je eigen land. Je eigen dorp. Tussen je eigen mensen. Allemaal bekend en aantrekkelijk. En daar is niets mis mee. Het is het leven wat zoveel van ons leiden. Het is een goed leven waarin je ook veel goeds kan doen voor je naasten, voor je ouders, voor je kinderen, voor de zieken om je heen, voor wie dan ook. En vaak loopt dat leven jaar in, jaar uit, in dezelfde tred, in dezelfde tempo. En soms opeens dan stokt het omdat er iets eindigt of omdat je een nieuwe baan krijgt, een nieuwe relatie, toch iets nieuws gaat proberen. Of opeens die roeping voelt om iets heel anders te gaan doen. Dan duurt het even voor je alles weer op de rails hebt, maar toch, je richt je leven weer in. Een goed leven, daar hoop je op. Nee, dan Rut. Ze maakt een hele eigenaardige keuze zo op het eerste gezicht. Wat valt er nou te verwachten als je meegaat met je schoonmoeder naar een vreemd land? Je verbitterde schoonmoeder. Zonder man, zonder kinderen, zonder baan. Zonder dat je Israëliet bent en Bethlehemiet onder de Israëlieten en Bethlehemieten. Een vreemdeling met een vreemde God dan. Een God van wie je schoonmoeder heeft gezegd dat hij tegen haar is. En dat hij haar met lege handen terugstuurt. Dat hij haar kwaad heeft gedaan. Wat bezielt Rut? Dat is denk ik de centrale vraag waar het hier om draait. Althans, nu voor mij. Wat bezielt ons? Eerst Rut, dan wij. Wat bezielt Rut? Wat vond zij nu zo belangrijk om een goede, veilige toekomst in Moab af te slaan en een hele onbekende weg te gaan naar een onbekend dorp en als het ware haar leven te geven voor een vrouw die verbitterd is? Wat woog bij haar het zwaarst? We kunnen het antwoord vinden in het verhaal. Eerst in die woorden van Naomi. Als ze ten afscheid zegt: mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Goed. In het Hebreeuws een woord wat goed betekent, maar tegen trouw aanzit. Goede trouw of trouwe goedheid. Orpa en Rut zijn beide goed en trouw geweest aan Elimelech, Naomi en Machlon en Kiljon. En voor Orpa eindigde die trouw bij de dood van haar man Machlon. Zij blijft verder trouw en goed voor haar eigen volk en voor haar eigen dorp. Rut ging verder. Zij heeft goedheid en trouw aan haar schoonmoeder. De moeder van haar man Kiljon. Zo trouw dat ze haar eigen volk verlaat. Ze verwoordt dat met die prachtige woorden die we hebben gehoord. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Het is een gedicht. Woorden
van goedheid en trouw. Zij laat die verbitterde oude vrouw niet alleen vertrekken. Zij kiest voor trouw aan haar en zelfs aan die God van haar, van wie ze toch niet zoveel goeds heeft vernomen. En zo is Rut in staat om dat bittere aftelversje aan het begin om te zetten in een optelsom. Terwijl Naomi alleen achterblijft in dat verhaal, zonder man en zonder zonen, komt ze niet alleen aan in Bethlehem. In het tweede hoofdstuk zijn ze met z'n tweeën in Bethlehem. Samen. En in het derde hoofdstuk zijn ze al met z'n drieën. Want er komt Boas erbij. Boas die met Rut gaat trouwen. En aan het eind, in het vierde hoofdstuk, zijn ze met z'n vieren. Want er is Obed geboren. En die buurvrouwen hebben een vreemde soort humor. Naomi heeft een zoon gekregen, zeggen ze. In ieder geval een nieuwe toekomst die Naomi niet had verwacht. Maar let wel, Rut wist dit niet van tevoren. Ze was goed voor een verbitterde oude vrouw. Blijkbaar, en dat noem ik het maar even met zijn modern woord, blijkbaar voelde ze daar roeping voor. Om bij haar te blijven en voor haar te zorgen. En ze wist niet hoe het eindigen zou. En dan nog eventjes naar Matthäus. Dat rare verhaal dat begint met een geslachtsregister. Je zou zeggen, welk boek begint dan met een geslachtsregister? Want de lezer gaat dan toch niet door. Maar het was wel van belang. Want die kleine hintjes die daar staan, die wijzen erop dat er weer een nieuwe start gaat beginnen. 14 generaties. Dus wat gaat er nu gebeuren? En ook Rut komt daarin voor. Rut die haar leven geeft, haar leven opgeeft, om voor één iemand te zorgen van wie ze is gaan houden. Jezus die zijn leven geeft om voor de wereld te gaan zorgen, omdat God nog steeds van ons houdt. Van die kleine hint staan daar in dat geslachtsregister. En die moeten we wel oppikken. Maar goed, we wisten het niet van tevoren. En ook Matthäus wist van tevoren niet wat er precies zou gaan gebeuren. Maar hij schrijft achteraf, dat is dan wel zo. En dat deed me denken aan een klein verhaal dat ik ooit ergens heb gelezen. In een droom liep een vrouw een gloednieuwe winkel binnen. En tot haar verbazing stond God zelf daar achter de toonbank. Wat verkoopt u hier zoal? Vroeg ze. Alles wat je wenst, zei God. De vrouw had de grootste moeite om haar oren te geloven en besloot meteen het beste te vragen wat een mens kan vragen. Dan wil ik graag gemoedsrust en geluk, wijsheid en een leven zonder angst. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen. God glimlachte. U hebt me verkeerd begrepen, lieve mevrouw. We verkopen hier geen fruit. We verkopen hier alleen maar zaadjes. Rut had gekozen voor dat zaadje van goedheid en trouw. En die zaaide ze op de akker van haar leven en op het leven van Naomi. En daardoor, door die goedheid en die trouw, daardoor viel ze op bij Boas. Het zaad van goedheid kwam op en droeg vrucht. En nu wij. Zomer 2026, voor een aantal van ons een definitief einde van een schooljaar of een academisch jaar, voor mij dan. Einde van de vakantie, bijna voor hier. Een nieuwe start. En voor soms sommigen gewoon, ach, weer een maand en weer een dag en weer een week. Maar voor anderen, het einde van het ouderlingschap, daar zitten ze. En misschien voor anderen het begin van een ouderlingschap. Dat is nog even de vraag. Maar de vraag blijft, wat bezielt ons? Wat vinden wij
belangrijk in ons leven? Wat zouden wij kopen in die winkel van God als we daar al die zaden zien staan? Zaden van goedheid of van trouw? Of andere? Richten wij ons op een goede, veilige toekomst te midden van onze eigen mensen? Dat kan, en nogmaals, dat is niet verkeerd. Maar richt je dan op die toekomst en houd voor ogen wat je daarin belangrijk vindt. Kies wel goed. Als het eigen belang is, dan oogst je meestal niet zoveel mooie vruchten. En als je wind zaait, dan kun je storm oogsten. Je kunt ook in Gods winkel zaad kopen van goedheid of trouw, van barmhartigheid, van meeleven, van je om een ander bekommeren. Of het zaad van vrede als je probeert te bemiddelen tussen mensen. Het zaad van vriendelijkheid als je een onbekende even de weg wijst. Of zomaar een praatje maakt met iemand die eenzaam zit te zitten. Wat vind je belangrijk? Wat weegt het zwaarst? Soms kun je besluiten om echt een nieuwe start te maken. Te verhuizen bijvoorbeeld. Omdat je daar je leven beter in kan richten. Omdat je daar meer tijd krijgt voor die dingen die je belangrijk vindt. Of omdat je, net als Rut, daar een totaal nieuwe invulling aan je leven gaat geven. Zonder nog te weten wat het brengen gaat. Want dat weet je met zaad toch niet altijd. Een frisse start. Soms vlakbij mensen die hulp nodig hebben. Zoals Rut, een mantelzorger. En anderen zouden zeggen dat je jezelf daarmee tekort doet. Maar het is maar net wat van belang is. Als goedheid en trouw hoog op je lijstje staan, dan is dat de juiste keuze. Wat weegt het zwaarst? Daarover een verhaal, en dat heb ik hier in het mooie boek. Dan moet ik even op de juiste pagina. Zo. Een verhaal uit mijn eigen academie. Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over tijdsbeheer. En hij zei, laten we beginnen met een experiment. Denk je het maar eens in. Onder de tafel haalde hij een pot vandaan en zette die voorzichtig neer. Daarna kwam die met 12 grote stenen en die zette die voorzichtig in die pot. Ja, toen leek die toch wel vol. En hij richtte zijn blik op het publiek en vroeg, zit deze pot nu vol? Iedereen, ja, helemaal vol, kan geen steen meer bij. De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kiezelsteentjes. Die gooide die over die stenen in de pot. En ze verdwenen allemaal tussen die grote stenen. Opnieuw vroeg de professor, is de pot vol? Zijn toehoorders hadden zoiets, ja, dit is natuurlijk een strikvraag, dus waarschijnlijk niet, professor. Inderdaad, zei de professor, en hij haalde een zakje zand dat hij nog aandachtig in die pot goot. Het zand vulde de plek in tussen de grote stenen en de kiezelsteentjes. Toen kwam nogmaals de vraag, is de pot vol? Nee, vast niet, zei het publiek. Goed zo, zei de professor. En alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kannetje water, vulde daarmee de pot tot de rand. En daarop kwam de vraag, welke grote waarheid toont dit experiment ons aan? De moedigste antwoordde, het toont ons aan dat onze agenda nooit zo gevuld is als we denken dat we er altijd wel iets bij kunnen doen. Nou, nee, zei de professor, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. De grote waarheid van dit experiment is, als je niet eerst de grote stenen in die pot doet, krijg je het er achteraf nooit meer in. Stel je voor dat ik was begonnen met het water en daarna het zand. En dan al die kiezelsteentjes, dan hadden er nooit 12 grote stenen in gekund.
Dus als we meer belang hechten aan futiliteiten zoals zand of kiezelsteentjes, zullen zij die plek in beslag nemen. En krijg je geen tijd voor de belangrijke dingen in het leven. Daarom mag je niet vergeten jezelf de vraag te stellen: welke stenen, welke dingen zijn in mijn leven van belang om ze eerst in die pot te stoppen? Wat zijn elementen die van u, voor u, van belang zijn? Dat geldt niet alleen voor uw tijd, misschien ook wel voor uw geld. Wat weegt het zwaarst als het gaat om tijd en geld? Vrienden maken? Zorg voor een oude, misschien verbitterde vrouw? Zorg voor uw familie? Of misschien toch zorg voor jezelf? U moet uw eigen keuzes maken. Maar let wel, als u de belangrijkste dingen niet als eerste inplant, dan stroomt uw leven vol met kleinigheidjes. Het zand en het grind. Dan kunt u misschien zeggen: ooit doe ik het nog. Maar wie weet, komt ooit wel nooit. Amen. Lied 791, Liefde eenmaal uitgesproken.

0: Dan nemen we nu afscheid van de aftredende ambtsdragers en pastorale bezoekers. En daarvoor geef ik het woord aan de kerkenraad, de voorzitter, voor een persoonlijk woord. En daarna nemen we nog iets formeler afscheid.
1: Ja, beste gemeenteleden. Gemeenschap van de Ichterskerk. Dat zijn we met elkaar zoals we hier zitten. En zoals we misschien op afstand meeluisteren. Zo'n gemeenschap wordt gevormd door mensen die op een of andere manier daarin actief zijn. En actief zijn betekent soms de tuin bijhouden, schoonmaken, noem maar op wat er allemaal gebeurt. Ik heb zo wel eens uit mijn hoofd eens even nagedacht hoeveel mensen er nou binnen zo'n gemeenschap als die van ons actief zijn. En dat zijn er misschien wel een paar honderd. En soms ben je actief en soms ben je even wat minder actief. Ieder op zijn plek. Ieder op basis van gaven, op basis van roeping, op basis van wat je in het leven wilt betekenen. Wat voor jou de grote stenen of de kleinere stenen zijn. Mooi om dat ook zo op die manier te horen. Jan en Lia, jullie hebben ruim 4 jaar geleden zijn bevestigd als ouderling samen in het ambt. Dan word je op zo'n moment word je geroepen vanuit de gemeente om naar voren te stappen. Dat doe je dan ook letterlijk en dan word je bevestigd. En als je op een gegeven moment de keuze maakt vanuit je eigen overweging om te zeggen, nu is het goed geweest na ruim 4 jaar, dan stap je in die zin eigenlijk ook weer terug de gemeente in. En dan hoop je natuurlijk dat andere mensen weer die stap naar voren zetten. De dominee gaf het ook al aan. Ja, als mensen stoppen, dan valt er een gaatje, een gat. Wat hopen we? En dat hopen we natuurlijk vanuit de kerkenraad, maar ook vanuit de gemeente weer een keer gevuld gaat worden. Nou, jullie hebben 4 jaar lang samen het ambt vervuld. Ook weer mooi, even terug naar de preek. In goede trouw, of in trouwe goedheid. Dat heb ik ook zeker de laatste 2 jaren dat ik nu voorzitter ben bij jullie gemerkt. Jullie hebben je werk met echt je hart gedaan als ambtsdrager. Je hebt meegedragen aan de opbouw van deze gemeenschap. En samen met de andere ouderlingen, samen met de leden van de kerkenraad, samen ook vooral met de contactpersonen en de achtereenvolgende predikanten, Marco en Evert nu, hebben jullie je werk kunnen doen. Daar mag je dankbaar voor zijn. Daar zijn jullie ook dankbaar voor. Dat gaven jullie ook aan in een stukje in ons kijkblad. Mooi om dat ook zo op die manier te lezen. En ook op deze plek wil ik jullie namens ons allen hartelijk bedanken voor jullie inzet en ook Gods zegen toewensen. En dan zijn er ook andere mensen actief, en dat ziet u ook. Veel van het pastorale werk wordt ook gedaan door onze contactpersonen. In het verleden waren de contactpersonen vooral bezoekdames en een enkele heer. Contactpersonen zijn nu eigenlijk veel meer geworden. Hebben vooral de primaire contacten op momenten dat er zorg is of dat er vreugde is. En ook is het goed om hen te noemen. En Ali en Marietje zijn allebei heel lang contactpersoon geweest en hebben besloten om nu hun taak over te dragen. Dat mag ook wel na zoveel jaren, ook voor jullie. Hartelijk dank namens ons allemaal. En gelukkig zijn er ook 2 nieuwe mensen die bereid zijn gevonden om deze taak over te nemen. Blijkbaar is de gevoelsmatig de taak van contactpersoon iets minder zwaar dan die van een ambtsdrager. Ik kan u vertellen dat dat best wel meevalt, maar daar kom ik nog wel een keer op terug. In dichters. In ieder geval, Trienke van de Ploeg en Kobi van de Brink hebben zich bereid verklaard om de taken van Ali en Marietje over te nemen. Daarvoor dank en ook jullie Gods zegen toegewenst allemaal. Daar wil ik het even bij laten en dan draag ik het over aan de predikant.
0: En dan nog een beetje officiëler. Broeder en zuster, zo heet het dan. U neemt vandaag afscheid van de taak die u 4 jaren in het midden van de gemeente mocht verrichten. Maar ook in het ambt, en trouwens in al onze taken, blijven we mensen met gebreken. En misschien is er in uw hart, naast vreugde over het werk dat mocht gebeuren, ook het gevoel ergens tekortgeschoten te zijn. Dan mag dit uw troost zijn dat er verzoening en vergeving is bij onze Heer. En dat hij genadig in zegen kan veranderen wat bij ons niet goed was. Maar dat wel goed was in zijn ogen, dat mag u tot vreugde zijn. En we vertrouwen erop dat u na vandaag ook het goede voor de gemeente blijft zoeken. En wij herinneren u eraan dat u een belofte van geheimhouding hebt afgelegd over de afgelopen periode. Maar dat blijft natuurlijk van kracht. En in het midden van de gemeente ontvangt u ontheffing van uw ambt, van uw functie. En dat mag ik doen door middel van een handdruk. Dus ik kom naar u toe. Hartelijk dank. En het gaat u goed. Hartelijk dank. En het gaat u goed. En dan mag u eigenlijk gewoon ergens in het midden van de gemeente gaan zitten. Maar u mag ook blij worden. En we zingen u toe het lied 793, Bron van Liefde. Misschien kunnen we dat staande doen.

Gaat u zitten. We gaan danken en bidden. Aan het eind krijgt u gelegenheid om nog uw eigen dank of uw eigen zorgen aan de Heer toe te vertrouwen. En dan eindigen we met het Onze Vader. Laten we bidden. Onze Vader in de hemel, dank u wel voor wat we vandaag van u kregen. Dat we mochten zingen, luisteren, lezen uit uw woord. En dank u wel dat we even mochten stilstaan bij ons eigen leven en dat tegen het licht houden. We danken u voor al die kansen die we krijgen, maar help ons te bepalen wat nu belangrijk is. Wie of wat het meeste aandacht verdient op dat moment. We danken u ook voor alle mensen die zich voor anderen willen inzetten. Voor de samenleving, maar ook voor de kerkelijke gemeente hier. Dank voor de ambtsdragers en de bezoekers die hun werk jaren deden en nu weer een tijd mogen rusten van hun taak. Vervul hen met vreugde over wat goed ging. En troost hen over wat misschien minder goed ging. Maar zegen hen op hun verdere weg. In verwarring kijken we om ons heen naar de wereld. Ontwikkelingen, Midden-Oosten en Soedan, oorlog, geweld, onderdrukking en zoveel angst. Heer, help regeringsleiders en onderhandelaars om eerlijk en samen wegen te vinden van vrede. Dat er een overheid komt in landen die de mensen niet bedriegt, maar ook niet bedreigt, maar juist ruimte schept. Wees met kerken, christenen, en misschien ook met moskeeën, moslims, die juist een baken zijn in zo'n samenleving om de goede weg te wijzen van samen leven en samen vrede creëren op een wijze die wij nu nog niet kunnen bedenken. Geef u mensen die wegen vinden om slachtoffers bij te staan. En wij vragen u een zegen over het Rode Kruis en de Rode Halve Maan en de Artsen zonder Grenzen en al die werkers die bezig zijn om goed te doen. Zegen u ook al die anonieme hulpverleners in Oost-Congo, waar zij vechten tegen ebola met gevaar voor eigen gezondheid, zelfs soms voor eigen leven, als ze proberen het leed te verzachten, mensen te genezen en de doden te begraven. Er zijn zoveel dingen die ons bezighouden. Heer, wat ons persoonlijk bezighoudt, leggen we aan u voor.

0: Dit alles bidden we u in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er een aankondiging van de collecte.
1: De collectedoelen. De eerste collecte is, zoals u op de beamer ook ziet, bestemd voor wilde ganzen. Wilde ganzen wil een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. Om wereldwijd armoede aan te pakken, steunt Wilde Ganzen projecten die in lage en middeninkomenslanden zijn opgezet door mensen zelf en met hulp van organisaties uit hun omgeving. Jaarlijks steunen wij honderden kleinschalige projecten met geld, advies, expertise en ons netwerk. Voor een blijvend resultaat maken we ons daarbij sterk voor duurzaamheid en zelfredzaamheid van mensen en die organisaties uit hun omgeving. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte voor onderhoud en energie van de gebouwen. Denkt u ook aan de bloemenbus? De bloemen van deze week gaan als groet van de gemeente naar onze scriba Ingrid Stellingwerf Aartsen aan de Punterstraat. De collectezakken staan in de hal van de kerk, maar u kunt uw gift ook overmaken via de bank of via de Scipio-app. Alle collectes van harte aanbevolen.

Ga dan heen, zaai gerust de zaden die u in Gods winkel kunt kopen. En weet dat God met u meegaat en als teken daarvan zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, de eenheid, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.

Ja, luisteraars, en zo hebben we samen met u kunnen luisteren naar deze kerkdienst. Hij werd verzorgd vanuit de Ichterskerk hier in Elburg en de voorgangster was dominee E. van Staalduinen-Sulman. Wij gaan deze uitzending nu vervolgen met nog enkele liederen en gedichten tot ongeveer de klok van 11:30.

Er is een lichtpunt in mijn leven dat schijnt als ik het op wil geven. Het geeft mij moed en nieuwe krachten. Ik mag mijn hulp van hem verwachten. Het leven geeft veel strijd en moeite. Voorzag toch in levensbehoeften. Daarom heb ik het leven zo lief. Het is Christus die ook voor mij stierf. Hij gaf zijn leven voor mij tot leven. Wat heeft hij veel om mij gegeven? Al moet ik soms ook bitter lijden, toch mag ik mij in hem verblijden. De tranen worden vreugdetranen. Hij zal voor mij zijn weg steeds banen. De Heer mijn God zal voor mij strijden. Aan zijn hand blijft hij mij geleiden. Straks worden alle tranen uitgewist. Ben daar vreugdevol van vergewist. Ik heb het leven lief, ondanks strijd. Ik heb u lief, tot in eeuwigheid.

O Heer, u bent mijn redder. Aan u is alle macht. Met u kan ik steeds verder. Uw vreugde is mijn kracht. O Heer, ik wil u prijzen voor al uw scheppingspracht. U al mijn dank bewijzen. In u, Heer, is mijn kracht. O Heer, ik zal van u zingen. U heeft aan mij gedacht. Van u zijn alle dingen. Uw vreugde is mijn kracht. O Heer, u hebt genade, verlossing aangebracht. U redde van het kwade. In u, Heer, is mijn kracht.

Ik mag mijn handen aan u geven, zo vaak gebald bij angst en pijn. U schenkt rust, u schenkt genezing, steeds wilt u er voor mij zijn. Ik mag mijn handen bij u legen, zo vaak gevuld met zorg en zeer. Al mijn moeite wilt u dragen, Heer, ik leg het bij u neer. Ik mag mijn handen voor u vouwen, nu er ruimte is ontstaan. U met lege handen danken voor alles wat u hebt gedaan.

God vraagt niet dat je altijd sterk blijft. God vraagt niet dat je alles onder controle hebt. God vraagt niet dat je nergens over twijfelt. God vraagt niet dat je altijd vrolijk bent. God vraagt niet dat je eerst alles zelf oplost. God vraagt niet dat je minder gebroken bent. God vraagt niet dat je nooit verdriet hebt. God vraagt niet dat je je schaamte verbergt. God vraagt niet dat je sterker bent dan dat je nu bent. God vraagt niet dat je nooit valt. God vraagt niet dat je je pijn voor hem verbergt. God vraagt je om te komen zoals je bent, met je twijfel, je pijn, je vragen en je chaos. Wanneer jij niet alles onder controle hebt, dan heeft hij dat wel. Hij wil naar jou luisteren en jou zijn rust geven.

Ja, mijn laatste gedicht voor deze ochtenduitzending heeft als titel Ga met God. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. In zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ja, ga met God en Hij zal met je zijn. Wat een bemoedigende woorden op deze zondagmorgen. En met die woorden nemen wij Jan en Leni van den Berg afscheid van u van dit zondagochtendprogramma bij de lokale omroep Elburg. Wij vonden het fijn dat we even bij u thuis mochten komen. Maar ook vanavond is er natuurlijk weer een live uitzending. En om 8:45 zijn er dan weer de verzoeken. En mocht u nog een verzoekje in willen dienen, dan kan dat nog tot ongeveer de klok van 12:00 vanmiddag. U kunt dan een mail sturen naar verzoekplaat@loomedia.nl of u kunt ook even bellen hier naar de studio op telefoonnummer 681899 en uw verzoek even inspreken. Dus wilt u iemand feliciteren, bemoedigen of zomaar even groeten, dan kan dat vanavond vanaf 8:45. Wij wensen u een hele goede zondag en een gezegende week toe en graag tot een volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Schrijf op wat u ziet. Niet alleen dit, maar ook wat hierna zal gebeuren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Alles. Een live versie van Sander en Angela. Aan het begin van deze heerlijke 2 uur lang. Ja, je gaat lekker veel hits horen. Volgende uur gaan we verder met de top 1008. Gaan we hier wat mooie muziek uit die top 1008 draaien. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ja, het is toch nog een beetje vakantietijd. Mensen zijn nog wat rustiger. De laatste weken vakantie in ieder geval voor midden. Dan Noord is alweer richting school. En, volgens mij is Zuid, zal dit de laatste week dan zijn voor hun. Mogen ze na het weekend weer heerlijk naar school. En dan zijn de meeste christelijke festivals weer geweest. Deze week natuurlijk, nu ben ik even helemaal de naam vergeten. We zoeken het even op. Maar volgende week staat CC Winans natuurlijk op het podium met Charity Gill samen. En ik ben even echt de naam vergeten die deze week op het podium staat. Nou, natuurlijk Israel Houghton en New Breed. En volgende week ook For King and Country en Josh Baldwin. Dus beide niet bij aanwezig. Er zijn vast en zeker, of als je erbij aanwezig zijn, zijn vast nog kaartjes via Ticketswap. Heel mijn hart zingt. Dit is Dean.

En vorige week maar eens even de database weer wat opgevest. Hannah de Glee, The One in the Back. Nieuwe muziek hier bij The Glory of Gospel. Guinea Owens, ook zo'n nieuwe plaat. God Will Meet You There.

De strijd. Muziek van Jedidja samen met Mark van Starkenburg. En volgende week zullen we ook eens even nieuwe muziek van Mark laten horen. Want hij heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Maar die heb ik helaas nog niet op de database bijgevoegd. Dus even geduld nog. Maar eerst naar Cici Winans. Staat dus komende week op het podium samen met... Charity Gill natuurlijk, live in Ahoy. Ik zou zeggen, als je er niet bij kunt zijn, of als je erbij wilt zijn, dat moet ik zeggen, dan ga zeker voor kaartjes. Dit is Therion en Cici Winans met het nummer Testimony. This

0: Jesus All Along, Franny Cass, een nummer uit 2026, ook nieuw bij The Glory of Gospel. Ja, Albert Smelt, die kwam volgens mij net voor de zomer met nieuwe muziek uit. Zingen van het leven. Dit is Albert Smelt.
1: Als je dag weer eens niet tof was.

Dan gaan we eruit met een nieuw opwekkingslied 909. Hoe trouw u bent. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we nog af in week 34. Met nummertje 534. Hosanna van Hillsong Chapel. Starten we deze uitzending met I Speak Jesus op nummer 532. 175 plekken gedaald in de lijst. Hier Bart Lyons en Darlene Sick. Goed, dan gaan we door naar 531, 280 plekken gestegen in de lijst. Dan heb ik het over Damascus en het nummer Terug naar huis.

How Great Thy Art Until the Day. Matt Redman op 530. Twee plekken gestegen in de lijst. Niet dat het de kleinste stijger is. Ja, heel misschien nog bij de top 10. Dan wil het nog wel eens kleine verschillen zijn. We gaan door met Martijn Buwalda. Wat er straks weer is. We vinden op plek 529. 131 plekken gestegen in de lijst. Wat ben

blijft dat toch heerlijke muziek. De formatie Lef. Uw liefde wint elke strijd. 260 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 527. Gaan we door met Lauren Daigle. Het nummer Tremble. We vinden hem op 526. 105 plekken gestegen in de lijst.

Heerange, de formatie, de Newsboys. We vinden hem op plek 524, 193 plekken gedaald in de lijst. Ken je mij? Dat vroeg Elisa Mannen zich af. We vinden haar op plek 523, 117 plekken gestegen in de lijst.

Het is 100% zeker dat dit nummer ook wel in de top 1008 hoort. Een nummer uit 2011. Hij blijft gewoon schitterend. 100% Gerald Troost, Miranda de Vlieger. We vinden hem op plek 521 in de lijst. 154 plekken gestegen. We Need a Miracle. Charity Gale zingt daarover. 229 plekken gestegen in de lijst. Op plekje 520.

Psalm 143 van The Sound of Project of Love. The Sound of Your Loving Voice. Op plek 518, 324 plekken gestegen in de lijst. Gaan we snel door naar Selah, Kiri Eliasson. 343 plekken gedaald in de lijst. Plek 517.

Dan gaan we er dit uur uit met 516. 389 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Brooke Lydewood Frazier. Desert Song. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Kanaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

Goedenavond, hartelijk welkom bij uw eigen lokale omroep Elburg. Fijn dat u ook op deze avond weer naar ons wilt luisteren. Mijn naam is Bertus van Hel en ik ben tot de klok van 10 uur bij u met geestelijke muziek.

muziek. En natuurlijk de kerkdienst, de opendeurdienst uit de gereformeerde kerk in Doornspijk. De voorganger is dominee Prater. En muziek, alle medewerking wordt verleend door Willem Bijeman en Bart Engeltjes. Voor de dienst worden er twee liederen gezongen, namelijk Johan de Heer lied 7, Als geen nood gezeten, en Johan de Heer 73, Zie ons wachten aan de stromen. Na voortaan bij groet wordt het lied gezongen, lied 213, Scheepke onder Jezus hoede. De schriftlezing zal zijn Markus 4, vers 35 tot 41. Maar tot die tijd dat de dienst begint, heb ik een aantal liederen klaarstaan voor de kinderen. En we beginnen met Jezus is de goede herder en kent God kent jou.

Ja, je hebt het gemerkt, het is een instrumentale cd. En dan wil ik het tweede liedje even achterwege laten. Want het is toch veel leuker als er voor jullie gezongen wordt. Vandaar dat ik nu naar het hervormd kinderkoor Menora ga. Jullie gaan nu luisteren naar Maak een vrolijk geluid en als je veel van iemand houdt.

Ja, we hebben contact met de gereformeerde kerk in Doornspijk voor de open deurdienst van vanavond. De voorganger daar is dominee Pater. Muzikale medewerking wordt verleend door Willem Beijerman en Bart Engeltjes. De twee liederen die voor de dienst gezongen worden zijn Johannes de Heer lied 7, Als je nood gezeten, en Johan de Heer 73, Zie ons wachten aan de stromen. Na voort en begroet wordt gezongen Schreepke onder Jezus' hoede. Schriftlezing is vandaag uit Markus 4, de versen 35 tot en met 41. Ik wens u een gezegende dienst toe.

Nog een keer. Goedenavond allemaal. Van harte welkom in deze open deurdienst. Een speciaal welkom voor dominee Pater. Fijn dat u deze dienst wilt voorgaan. Ook een speciaal welkom aan Jan Schutte. Bedankt dat je deze dienst wilt begeleiden. Muzikale medewerking hebben we vanavond van Willem Bijeman en Bart Engeltjes. Fijn dat jullie aan deze dienst willen meewerken en succes gewenst. Ik wil u nog even attenderen op de collectezakken bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken in het zaaltje achter de kerk. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied Johan de Heer 7 als genoot gezeten en daarna Johan de Heer 73 zie ons wachten. Indien mogelijk graag staande. Namens de Open Deurdienstcommissie wens ik u een gezegende dienst.

Laten we samen stil worden voor de Heere God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan opnieuw samen zingen. Het scheepje onder Jezus' hoede. U kunt misschien al een beetje aanvoelen wat de thematiek van de dienst gaat worden. Maar dit willen we nu samen zingen.

Laten we samen de Heere God om een zegen vragen. Laten we samen bidden. Heere, zo mochten we het al zingen. Over die kruisvlag. Over dat grote wonder. Dat u, Heere Jezus, bij mensen aan boord wil komen. En wat een wonder, Heere, dat we dat ook weer mogen horen. Elke keer weer. Ook vanavond in deze open deurdienst. Als we samen mogen zingen, als we ook mogen luisteren naar Willem en Bart. En Heere, wilt u hen ook helpen om te zingen? Als Jan op het orgel speelt, wilt u hem ook alles geven wat hij nodig heeft? Ja, Heere, als we hier zo samen zijn, wilt u vooral zelf ook in ons midden zijn. En ook geven dat we uit deze dienst een zegen meekrijgen. Dat deze dienst zal zijn tot de eer van uw naam. Wat is het mooi en wat is het goed om hier samen te zijn uit verschillende kerken. Om ook te zingen, de liederen, de psalmen, te luisteren naar uw woorden. Ja, Heere, dan willen we u danken dat dat kan in alle rust en in alle vrede. We bidden u voor plaatsen waar dat zo anders is, waar oorlog is, waar nood is, waar honger is. Waar mensen het soms zo arm hebben. En Heere, dan worden wij hier zo rijk gezegend. En ja, daar mogen we u voor danken. We willen ook bidden. Bewaar ons. Bewaar ons dat we niet heel tevreden worden met onszelf. Maar dat we zo afhankelijk mogen worden van u. Want dat bent u ook zo waard. Dat we alles van u zullen verwachten. U leren kennen. Als onze God. Onze Vader in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u daarvoor deze dienst ook gebruiken? Misschien bent u nog wel heel ver weg voor ons, dat we hier vanavond wel zitten. Dat we ook wel meezingen misschien en ook wel luisteren. Maar dat we u toch nog niet persoonlijk kennen, Heere, mag het dan vanavond ook veranderen. U bent toch die God die werkt, ook door uw Heilige Geest, in het hart van zondaren. En dan worden we ook opgeroepen. Arme zondaar, zie de kruisvlag en kom, neemt uw verlossing aan. Ja, Heere, dan bidden we. Mag dat ook gebeuren? Dat we u de eer geven, dat we ook leren belijden. Dat we zelf zondaren zijn, mensen die bij u vandaan gegaan zijn in het paradijs. Maar dat u ons weer opzoekt, ook in deze dienst. Zo bidden we u. En vragen we u deze dingen, niet omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil. Amen. We gaan samen luisteren naar Willem en Bart. Willem en Bart, ga jullie gang.

We gaan samen uit de Bijbel lezen. We lezen samen Markus 4, vers 35 tot 41. Markus 4, vers 35 tot 41. En dat gaat over de Heer Jezus die de storm stilt. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, daar willen we zo meteen in de verkondiging ook naar gaan luisteren. Maar we gaan eerst nog zingen Psalm 89, vers 4 en vers 5.

Geachte aanwezigen, beste mensen. Hebt u wel eens gevaren? Misschien wel hier op het Veluwemeer. Of misschien nog iets verder. Op het IJsselmeer. Op het Veluwemeer kan het wel stormen, maar op het IJsselmeer schijnt dat nog veel erger te zijn. En helemaal vroeger, toen het nog de Zuiderzee was. Ja, daar weet niemand van ons meer wat vanaf, denk ik. Maar eigenlijk schijnt dat IJsselmeer een van de gevaarlijkste binnenwateren te zijn ter wereld. En er schijnen nergens zoveel boten op de bodem van de zee te liggen als in het IJsselmeer. Maar ja, het is verraderlijk. De wind die kan snel omslaan en de lucht verandert. En waar die eerst nog helderblauw is, wordt het in één keer donker. En dan steekt een zware stormwind op. De wind stuwt de golven hoger en hoger. En zo kan het gaan in de natuur. Maar zo kan het ook wel gaan in ons leven. Of niet dan? Kan zijn, hè, dat alles in je leven een beetje meezit. Dat je eigenlijk een beetje de wind eronder hebt. En misschien ook wel de wind in de rug. Nou, dat is fijn. Geen wolkje, geen vuiltje aan de lucht. Voor je gevoel alles onder controle. Maar, het kan zomaar omslaan. Misschien wel wat je werk betreft. Of wat je financiën betreft. Je gezondheid. Je doet misschien je best om gezond te leven, gezond te eten, een beetje te sporten. Toch die uitslag. Niet goed. Er steekt een grote storm op in je leven. Zo kan het gaan. Dan heb ik maar een paar voorbeelden genoemd. Misschien zegt u wel, ik heb nog hele andere stormen in mijn leven. Misschien wel een storm waar niemand anders iets van weet. Misschien dacht je, ik heb het roer stevig in handen. Maar in één keer slaan de golven over je bootje heen, je levensschip. En je weet niet meer wat je moet doen. En je raakt in de angst en in de paniek. Zo was het bij die mannen daar op het meer van Galilea, waar we over lazen. Schippers, vissers, discipelen van de Heer Jezus. De Heer Jezus had er tegen hen gezegd, laten we naar de andere kant van het meer gaan. Laten we overvaren. En toen ze vertrokken was er blijkbaar nog weinig aan de hand, want anders waren ze vast niet gegaan. Maar als ze dan op het midden van het meer zijn, dan gebeurt het en dan slaat het om. En we hebben het gelezen, er stak een hevige storm op en de golven die beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Nou, ik heb niet zoveel verstand van varen, misschien dat er hier wel meer mensen zijn die daar wel verstand van hebben, maar als de boot vol water staat, dan gaat het niet goed. Dan ben je al aan het zinken, toch? En dan midden in de storm, midden op het meer. De kust die is misschien 5, 6, 4 kilometer. Nou, dan ga je niet zwemmen midden in een storm. Uitgesloten, dit overleef je niet. Dat is wat de discipelen ook dachten. We vergaan. Dat zeggen ze ook tegen de Heer Jezus. We vergaan. In ieder geval vier van hen waren doorgewinterde vissers. Die waren op dat water opgegroeid. Die hadden daar zo vaak gevaren, allerlei stormen al doorstaan. Maar nu, bang in paniek. En ze beseffen, dit redden we nooit. We vergaan. Straks gaan we naar de bodem van het meer. Daar kun je ook wel iets van herkennen misschien, hè? De stormen gaan over je leven. Je bootje maakt water. En in eerste instantie denk je misschien nog, als ik nou dit doe en als ik nou dat doe. En je gaat aan het werk en je gaat aan het hozen. En je probeert het hoofd boven water te houden. Maar al snel staat het water aan je lippen. En je zegt, ik red het niet. Er komen toch in ons leven altijd wel momenten dat we dat
zullen zeggen, of niet? Ik red het niet. Het kan ziekte zijn. Ziekte kan nog genezen. Maar uiteindelijk is er iets waar we het sowieso niet tegen redden. De dood. Hoe slim we ook zijn, hoe knap en kundig, daar hebben we geen middel tegen. Dan zijn we kwetsbaar. Nou, dat ervaren de discipelen ook, hè? Ze zien niet voor zich hoe ze nog gered kunnen worden. En dan kan het wel eens zijn, ook misschien heeft u dat ook wel eens gehad in de storm van uw leven. En je had het moeilijk, en je had problemen. En je dacht, waar is God nou? Doet hij er ook nog wat aan? Helpt hij mij eigenlijk wel? Zo was het voor de discipelen ook, want de Heer Jezus is aan boord, maar hij ligt te slapen. Alsof er niks aan de hand is. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Ik weet niet of u een goede slaper bent. Sommige mensen die slapen overal doorheen. Een ander die is bij het minste of geringste geluid wakker. Maar als je nou op een bootje ligt, hè, zo groot waren die bootjes niet, maximaal 15 meter. En er is zo'n enorme storm en het water slaat er overheen. Hoe kun je dan slapen? Nou, de Heer Jezus slaapt. Daaraan kunnen we ook zien dat hij echt een mens is, hè, net als u en ik. We hebben allemaal slaap nodig op zijn tijd. Had de Heer Jezus ook. Hij slaapt. Nou, de discipelen die zullen toch ook druk bezig geweest zijn en er ook geluid gemaakt.

En God, hij zal mij behoeden. Ja, de discipelen die hebben zoveel vertrouwen niet. Zij roepen het uit. En ze komen bij de Heer Jezus, ze maken hem wakker. En ze zeggen het, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Kan het u nou werkelijk helemaal niet schelen? Ja, er zit eigenlijk ook wel een verwijt in, hè? Dat is ook wat, hè, dat ze dat zeggen tegen de Heer Jezus. Want, ja, ik denk dus dat ze wel bezig geweest zijn met hozen en met om dat bootje op een beetje ja, leeg te maken. En dan gaan ze naar de Heer Jezus toe en dan zeggen ze, kan het u helemaal niet schelen dat we vergaan? Misschien heb je het ook wel eens geroepen uit de nood van je leven, Heere God. Bekommert u zich dan niet om mij? Kan het u dan niet schelen wat er met mij gebeurt? Klinkt brutaal. En toch, dat is wel mooi, hè? Ze roepen tot de Heere Jezus. Kan zijn dat u misschien vol woede zit naar God toe. Maar dan kun je het toch beter aan de Heere vertellen als dat je ermee blijft lopen. En dan kan je het beter uit de nood van je leven naar hem uitroepen en schreeuwen. Als dat je hem laat slapen. Weet u wat denk ik het probleem is? En misschien was het dat bij de discipelen ook, staat er niet, hè, dus ik vul het in. Maar kijk, als wij nou eerst zelf aan het werk zijn en zelf het allemaal een beetje proberen te regelen en zo. Dan kan het wel eens zijn dat we dan ja, daarna zeggen, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Maar misschien had de Heer Jezus wel tegen die discipelen kunnen zeggen, waarom heb je me nou niet eerder wakker gemaakt? Bootje staat al bijna vol water. Had me nou meteen wakker gemaakt toen die storm begon. In plaats van te wachten tot nu. Hoe is het eigenlijk bij ons? Wachten we met naar God gaan totdat er geen redder meer aan is? We mogen de Heere God altijd roepen om hulp. Ook als we denken dat het te laat is, want dat denken de discipelen. Hè? Kan het u niet schelen dat wij vergaan? Ze denken we vergaan, dat is onomkeerbaar. Nou, zelfs dan mag je bij de Heer komen. En zwaar gemeente, er gebeurt niet altijd een wonder. Hè? In deze geschiedenis gebeurt een wonder. Er gebeurt niet altijd een wonder in ons leven in de zin van ja, dat als je ziek bent dat je dan altijd beter wordt of zo. Dat weten we allemaal wel. Dat is de Heere God ook niet aan ons verplicht. Maar je mag wel altijd tot hem roepen. Uit de nood van je leven. Help mij. De discipelen hebben de Heer Jezus wakker gemaakt. En wat gaat de Heer Jezus doen? Is hij ook in paniek? Gaat hij misschien meehelpen met hozen? Nou jongens, geef nog eens een emmer aan. Hier heb jij een emmer. Nee, de Heer Jezus, hij staat op. En hij spreekt. Hij spreekt de wind en de zee toe en hij zegt het, bestraffend, zwijg, wees stil. Ja, wat heeft dat nou voor een zin? Je kan toch, ja, je kan wel tegen de wind en tegen de zee gaan praten, maar het wonder gebeurt. De wind gaat liggen en het water komt helemaal tot rust, spiegelglad. Een grote stilte daalt neer. Oh, die storm die maakte heel veel indruk op die discipelen. Maar dit maakt nog veel meer indruk op hen. En we lezen opnieuw over vrees. In het laatste vers van deze geschiedenis. Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar. Wie is hij toch dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? De discipelen ontdekken, deze Jezus is niet maar een gewoon mens. Hij doet iets wat in de Bijbel alleen God kan doen. We hebben er net over gezongen. Hè? U spreekt een woord en de zee wordt stil. De Heer Jezus doet iets wat alleen God kan. Wie is hij dan? Storm op het meer. Misschien wel storm in uw leven. Er zijn wel mensen die beweren dat als je echt

gelooft dat het altijd een kalme reis is. Dat altijd mooi weer is in je leven. Nou, hier zien we dat het niet zo is. Juist als je de Heer Jezus wil volgen, kan het wel eens moeilijk worden. De Heer Jezus stuurde notabene zelf de discipelen naar de overkant van het meer. Hij zei het, laten we het meer oversteken. En het was door dit bevel van de Heer Jezus dat de discipelen in de nood kwamen. De Heer Jezus bespaart zijn discipelen de moeite en de zorgen van het leven niet. En in hem geloven is geen verzekering tegen ellende. Maar er is iets belangrijkers. Want de Heer Jezus, hij stuurt zijn discipelen niet alleen het water op. Hij zegt, laten wij overvaren, ik ga mee. Kijk, en daar gaat het nou om. Dat hij zelf meegaat. Hij is zelf ook in hun bootje gestapt. Dat de Heer Jezus de storm stilt is een wonder, maar eigenlijk is het wonder dat hij in dat bootje stapt van de discipelen nog veel groter. Hij die de macht heeft over de winden en de zeeën, dat hij in je leven wil komen, dat hij met jou mee wil gaan. Kun je je voorstellen? Dat de Heer Jezus ervoor gekozen heeft om niet veilig in de hemel te blijven, boven het stormgedruis, maar dat hij er middenin kwam. Dat hij een mens werd, zoals u en ik, moe. Dat hij in de boot stapt, bij zondaren. Dat hij met je mee wil varen. Mag ik eens vragen? Hebt u hem in uw leven schip? Wilt u het wel? Dat hij ook bij u in uw bootje stapt? Ja, dan moet je wel het roer uit handen geven, dat is waar. Want hij bepaalt de koers. Maar dat gaat naar de overkant. De Heer Jezus, die nodigt u en jou en mij ook vanavond uit. En hij zegt het, laten we naar de overkant varen. Hij belooft geen kalme vaart. Hij had het gezegd, we gaan naar de overkant. De discipelen hadden het kunnen weten, we komen eraan. Oh, misschien twijfel je er wel 1000 keer aan. Kom ik er wel, daar aan die overkant? Maar hij heeft het gezegd. En daarom vraagt hij het ook aan zijn discipelen. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Maar wat is dat eigenlijk, geloven? Geloven is vertrouwen. De Heer Jezus vraagt zijn discipelen, hebben jullie nog steeds geen vertrouwen in mij? Ja, dat vraagt de Heer Jezus vanavond ook. Aan ons. Hebt u vertrouwen in mij? We hebben het gezongen, wij hebben vader, zoon aan boord en veilig strand voor het oog. Geloof je nog steeds niet, zegt hij zij tegen zijn discipelen. Wat een les is het geweest voor zijn discipelen, hè? Die storm op het meer. Kent u ook zulke lessen in uw leven, dat het gestormd heeft en dat u zegt, ja, maar in de storm heb ik leren vertrouwen. Op de Heer Jezus. Nee, geloven wil niet zeggen dat er geen woeste stormen in ons leven komen. Of dat wij het altijd zullen begrijpen. Helemaal niet. Maar als u maar weet dat de Heer Jezus bij u aan boord is. Dan kom je veilig aan de overkant. Zelfs als het schip zinkt. En dan kan het wel eens zijn, hè, dat het overal om je heen stormt. En dat je toch die stilte krijgt. Misschien wel als het in je hart stormt, dat hij toch je hart stilmaakt voor hem. Hoe is het nou eigenlijk met u? Ben u nog bezig om uw bootje drijvend te houden? Probeer dat zelf nog. Of is de Heer Jezus bij u aan boord?
Er is een storm waar wij allemaal nog doorheen moeten. U en ik. Dat is de storm van de dood. Dat komt voor ons allemaal dat moment. Tenzij dat de Heer Jezus eerder terugkomt. En na de dood, dan moeten we voor God verschijnen. Verantwoording afleggen van ons leven. Want God zal het ons vragen. Heb je mij lief gehad boven alles en je naast als jezelf? Daar gaat de storm van Gods oordeel over ons leven heen. En hoe zullen we het dan maken? Wat gaat u dan zeggen? Daar kun je alleen maar nee zeggen. Tenzij je vader zoon aan boord hebt. De Heer Jezus. Over hem is de storm van Gods toren heen gegaan. De toren van God over de zonde. Waar? Toen hij hing aan het kruis. Toen hij worstelde in Gethsemane. Hij heeft de storm gedragen. Voor mensen die de storm verdienen. En hij alleen helpt je door die storm heen. Hij brengt de golven van Gods toren tot bedaren. Dat heeft hij willen doen. Hij ging die weg, vrijwillig. Hij gaf zijn leven, vrijwillig, voor zondaren. Voor mensen zoals u en ik, die niets hebben waarvan ze kunnen zeggen, nou Heere God, nou moet u wel trots op mij zijn. Nee. Al de golven en de baren van Gods toorn zijn over hem heen gegaan, zodat zondaren voor eeuwig thuis kunnen komen. Zodat zondaren door de stormen heen, de stormen van het leven, de overkant veilig bereiken. Wat een wonder. Geef vandaag nog het roer van uw schip uit handen. En laat de Heer Jezus aan het roer staan. Laat hem in het schip, vader, zoon aan boord, een veilig strand voor het oog. En dan gaat het, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 42, vers 4 en vers 5. Daar gaat het ook over de golven en de baren. Psalm 42, 4 en 5.

deze melodie van Lidstad en de Palenkoorden. Het is geschreven door Heer Hartog. En we zijn, Wim als organist, zijn mensen ook in het comité, zijn overleden en willen we daarmee gaan denken. En als u zelf iemand hebt om te denken, moet u dan laten staan.

Willem en Bart, hartelijk dank. Ja, dat applaus, dat zei alles al. Maar ik heb ook van jullie genoten. Prachtig gezongen, echt waar. Zullen we samen de Heere God ook gaan danken? Heer in de hemel, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze open deurdienst. En dan gaan we zo meteen, heren, ook ja, weer naar onze huizen. Ach, u weet het. Ja, we hadden het net over de rouw. En dan zullen er ook mensen zijn die alleen thuiskomen. En die geliefden missen. Wilt u daar ook uw troost maar schenken, heren? Ja, we mogen u danken voor alles wat u ons gaf, ook in deze dienst. Dat we uw woorden mochten lezen, dat we mochten horen over de Heer Jezus. Hij die de stormen stilt, ook de storm in ons leven kan stillen. Maar bovenal, Heer Jezus, hebt u toch die storm van Gods toorn gestild. En geef dat wij nou ook dat offer, dat we dat mogen leren kennen, in u gevonden worden. Heer, zo mogen we danken voor alles wat er in deze dienst mocht gebeuren. We mogen danken voor het organiserend comité, dat ze elke keer weer deze diensten ook organiseren. Dank u voor Jan achter het orgel, voor Willem en Bart, dat ze mochten zingen. Ook voor de mensen van de techniek. Heer, geef ons zo allen uw zegen, ook als we straks weer van hier gaan. Ja, Heer, dan hebben we het ook gehoord. In de liederen, ook in uw woord. Het leven is niet altijd makkelijk. We gaan soms door diepe dalen heen. Door moeite, strijd en zorgen. Maar Heer, het was door de storm, brengt u mensen die het van u verwachten, die op u hopen, die in u geloven, thuis. Ach Heer, zo bidden we. Geef dat wij ook die zekerheid mogen leren kennen. Dat wij u, Heer Jezus, in ons leven hebben. Dat wij de omgang met u kennen, de gemeenschap met u. O drie-enige God, wil u zelf verheerlijken in ons alle leven. En geef dat we niet zelf proberen ons schip drijvend te houden. Maar dat we alles van u zullen verwachten. Afhankelijk worden gemaakt. Ja, daar hebt u soms ook de stormen van het leven voor nodig. Om ons op te wijzen dat we het zelf niet redden, dat we het zelf niet kunnen. Heer, gaat u zo met ons mee. Ook een week die weer begonnen is in. Wees u met allen die ook weer aan het werk moeten morgen. Heer, wil ons allen gedenken in uw grote goedheid. Vergeef ons al onze zonden. Ja, Heer, dat hebben we ook altijd weer nodig. Die verzoening door dat bloed. En dat u ons wast, dat u ons reinigt. O, gedenk ons zo. Niet omdat wij iets verdienen, maar tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte nog: ruwe stormen mogen woeden. En ik stel voor dat we dat ook staande doen.

Dan zijn we nu aan het einde van deze dienst gekomen. Ik wens u van harte wel thuis. Gaat u naar huis met de zegen van de Heere God die ik aan u mag meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Of hebben jullie nog een toegift? Ik kon het altijd proberen.

vanuit de gereformeerde kerk in Doornspijk met zijn open deurdienst. En daarin ging voor dominee Pater. Wij gaan verder met ons eigen programma nu. En ik heb tot half negen, totdat hij komt, even de tijd om een paar mooie liederen te draaien. En ik heb als eerste klaarstaan twee liederen die gezongen worden in het Zuid-Afrikaans. Helgen waakt, de nacht komt naderen. En daarna, neem mijn leven, laat het Heer.

Ja, het blijven mooie liederen, die Zuid-Afrikaanse liederen. En we gaan verder met het volgende onderwerp, het verhaal.

0: Ja, het bijzondere hieraan is dat ik voor de laatste keer een stukje ga lezen voor het verhaal. Want het is vandaag mijn laatste zondige avond die ik presenteer. We gaan met het verhaal verder. Toen ik jou zag van Marie Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Walter Koops en samen krijgen ze een dochtertje Hille. Wat ze niet weet is dat Walter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Walter achter het komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit Stamnes is, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij het kan. Voor het geval hij overlijdt schrijft hij een brief aan Annegien en Hille met zijn laatste wens. Maar als Walter sterft, wordt de brief niet gevonden. Ook Annegien overlijdt. Hilly blijft alleen achter en hoort af en toe iets van Fokke, de man waar ze nog steeds verliefd op is. Ze besluit door te gaan als verloskundige en de koeien te verkopen. Als Klaas Stamnes een klus van Hille doet, eist hij daarvoor 600 gulden en vertelt hij waarom. Hille gelooft er niets van dat haar vader 600 gulden heeft gestolen van Gerrit Stamnes en weigert te betalen. Hoofdstuk 17, het vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon.
1: Nu de winter in aantocht is, leggen de kippen bijna niet meer. Het tafeltje aan de weg is naar de schuur verbannen. Hilly heeft de breipennen weer opgenomen. Maar erg veel geduld om stil te zitten heeft ze niet. Ze is liever buiten. Het is wel koud, maar de moestuin moet nog worden omgespit en het liefst voor de vorst invalt. Ze kan ook de linnenkast eens uitmesten. Dat is ook in tijden niet gebeurd. Omdat ze vandaag wat kouwelijk is, kiest ze voor het laatste. Ze zet water op voor een sopje, rommelt onder in de kast waar ergens nog een rol kastpapier moet liggen en gaat aan de gang. Als ze die gevonden heeft, de rol kastpapier, maakt ze de plank leeg, scheurt het oude papier weg en begint te soppen. Als de plank schoon is, kijkt ze eerst de textiel goed na voor ze teruglegt. Veel dingen zijn versleten en kunnen weg. Die gebruikt ze als poetslap. Ze stalt alles op tafel uit en bekijkt de stukken één voor één. Het meeste is vergeeld van het lange liggen, maar nog best te gebruiken. Wat muf is, gooit ze op een hoop voor de was. Al het andere vouwt ze opnieuw op, legt het terug op de schone plank die bedekt is met een nieuw kastpapiertje. Dan de volgende plank. Als ze hiervan een stapel weghaalt, is daar opeens die brief. Oh, dat was ze helemaal vergeten. Met de brief in haar handen gaat ze zitten. Annegien staat er op de voorkant van de envelop in mooie schuine sierletters. Het handschrift van haar vader. Een brief van hem aan moeder. Waarschijnlijk een liefdesbrief. Het voelt toch een beetje als heiligschennis om hem te lezen. Hilly draait de envelop om en om. Eigenlijk zou ze hem in de kachel moeten verbranden. Maar ze is ook wel nieuwsgierig. Wat zal ze doen? Ze haalt toch de brief uit de envelop, vouwt hem open en leest. Haar ogen vliegen over de regels. De brief zakt op de schoot en als verdoofd staart ze voor zich uit. Oh, nou zou ze toch willen dat ze hem verbrand had. Het is waar wat Klaas Stammes beweert. Haar vader heeft Gerrit Stammes bestolen. Ongelovig schudt Hilly haar hoofd. Haar vader deed het vast in een opwelling. Kreeg spijt, wilde het geld teruggeven en als het hem bij leven niet lukte, dan moest moeder het doen. Maar moeder heeft het, denkt ze, ook niet gedaan.

0: Langzaam vouwt ze de brief op en stopt hem terug in de envelop. Minutenlang staart ze voor zich uit en dan slaakt ze een diepe zucht. Als dit vaders laatste wil was, dan zal zij eraan voldoen. Alleen, ze zou niet weten hoe ze aan zoveel geld moest komen. Misschien dat het haar in de toekomst gaat lukken? Zo lang zal Klaas in ieder geval moeten wachten. Ze mikt de rest van het linnengoed terug in de kast, trekt haar jas aan en gaat naar buiten. Ze heeft frisse lucht nodig. Ze haalt de spade uit de schuur en gaat de moestuin in. Eerst moet ze de kippen eruit jagen. Het poortje stond weer eens open. En nu ze goed kijkt, ziet ze dat de grendel ook kapot is en het hekje scheef hangt. Kan niet eens meer sluiten. Moet ook gerepareerd worden. Anders pikken de kippen van het voorjaar haar jonge, frisse plantjes weg. Oh, kijk nou toch. Ze hebben de boerenkoolplanten leeggeplukt. Ze schopt naar een brutale kip die toch nog terug wil komen, spuwt in haar handen en steekt nijdig de spade in de grond. Even later staat het zweet op de rug. Maar hoe hard ze ook werkt, ze kan alleen maar aan die brief denken. Het voelt alsof ze vandaag 600 gulden armer is geworden. Ze recht haar rug. Kijkt naar het erf van de buren. Nu durft ze Klaas Stammers helemaal niet meer onder ogen te komen. Januari was nat, maar in februari begint het te vriezen. Nu kan ze mooi het riet aan de slootkant wegsnijden. Voorzichtig met het kapmes op het ijs en dan van het voorjaar de overige wortels met de sloothaak uit de modder trekken. Dik ingepakt kloeft ze naar het achterste land. Van achter naar voren werken, zo deed moeder dat ook. Al gauw trekt ze de jas uit en gaat ze in de trui verder. Armen vol riet mikt ze op de kant. Ook de meegetrokken wortels kwakt ze het land op. Ze is bek af als in de verte de kerkklok 12 uur slaat. Ze gooit het mes op de wal en kloeft op huis aan. Oh ja, gisteren heeft ze een grote pan snet gemaakt met lekker veel kluifjes. Het water loopt er in de mond als ze eraan denkt. Wanneer ze bij huis komt, ziet ze dat de achterdeur open staat. Van schrik staat ze stil. Maar dan rent ze naar de deur en vliegt naar binnen. Geschrokken kijken ze elkaar aan. Klaas Stammers, wat doe jij hier?
1: Ik zocht jou. Ik kom om mijn geld.
0: Welk geld? Meteen kruipt er een kleur over de wangen.
1: Nou, die 600 gulden die je me schuldig bent, wat anders?
0: Dat ben ik niet.
1: Wel eens.
0: Niet eens. De achterdocht loert uit zijn ogen en met een stijve, knepen mond komt hij langzaam op haar af. Vlak voor haar blijft hij staan en sist.
2: Ik zou me maar een beetje inbinden als ik jou was, Helikoops. Ik sleep je voor de rechter. Aan je haren sleep ik je voor de rechter. Betalen zal je.
0: Ze springt achteruit, maar herstelt zich. Ze recht terug, zet haar vuisten in haar zij en kijkt hem uitdagend aan.
2: Jij sleept maar, je hebt geen spatje bewijs.
0: Met een haal grist Klaas de jas van de haak en rent ermee naar buiten.
1: Heli spurt erachteraan. Hier met de jas,
0: gilt ze. Maar Klaas is als een haas en rent de dijk al op. Hijgend staat ze hem na te kijken. Verslagen slentert ze weer naar binnen en opnieuw schrikt ze zich een ongeluk. Er staat alweer iemand in de keuken. Trillend en bevend grijpt ze de leuning van de stoel vast

0: zegt: "Wat kom jij hier nou weer doen?" Fokke grijnst. Gaat rustig zitten. "Jij zag me niet, hè? Maar ik zat toevallig achter de heg in de moestuin toen jij voorbij galoppeerde." Snuivend steekt ze haar kin naar voren en zegt: "Wat deed jij in mijn moestuin?"
1: "Nou, ik repareerde je hekje," zegt Fokke rustig. "Het hangt niet meer scheef en er zit zelfs een nieuwe grendel op."
0: Ze knikt verbaasd. Dat is fijn, dank je wel."
1: "Graag gedaan."
0: "Heb je nog kosten gemaakt?" Zoekend kijkt ze rond waar ze haar portemonnee heeft gelaten. Hij schudt zijn hoofd.
1: "Nee joh, alleen maar een nieuwe grendel. Die krijg je van mij."
0: "Niks ervan hoor, ik betaal gewoon." Haar portemonnee zit nog in de tas en die staat op de plank in de bedstee. Ze zwaait de bedsteedeuren open, maar dan springt ze verschrikt achteruit. Het bed is helemaal overhoop gehaald. Dat moet Klaas Stammers hebben gedaan. Die linkmiel was op zoek naar het geld, alsof ze dat onder de matras bewaart. Ze grist de tas van de plank. Maar gelukkig zit de portemonnee erin.
1: "Is er wat?"
0: vraagt Fokke. Ze draait zich om. Kijkt Fokke verbouwereerd aan.
1: "Klaas Stammers heeft bij me ingebroken." "Was je deur dan afgesloten?"
2: "Nee, natuurlijk niet. Die was gewoon los."
1: "Nou, dan is het geen inbraak. Hij is gewoon bij je binnengelopen, zoals zoveel buren dat bij elkaar doen. Je kunt hem niks maken, hoor. Heeft hij wat meegenomen?"
0: Met de tas op schoot zakt ze op een stoel neer. Haalt een portemonnee tevoorschijn en kijkt erin.
1: Nee, ook niet.
0: Wat ben ik jou schuldig?"
2: "Laat dat geld toch zitten, Hilly. Laat mij nou eens iets voor jou doen."
0: Somber staart ze voor zich uit.
1: "Hilly, zit jij in de problemen?"
0: Ze schudt haar hoofd. Hij begint rustig zijn pijp te stoppen en steekt die op. Het ruikt lekker. Met een ruk kijkt ze hem aan. "Heb jij misschien honger?"
1: "Oh, ik heb altijd wel zin in iets," grinnikt hij.
0: "Ik heb snert, als je wilt."
1: "Oh, ik wil."
0: Ze zet de pan op het fornuis en blijft erin roeren, bang dat het aanbrandt. Hoe langer ze roert, hoe blijer ze wordt.
1: "Nou, dat is toch gek, hè? Klaas Stammers heeft net bij haar ingebroken, haar gedreigd met de rechter, en toch staat ze hier vrolijk te zijn."
0: Ze zet twee borden neer, mikt twee lepels ernaast en zet ze midden op de tafel neer.
1: "Ik heb ook roggebrood met spek."
2: Doe maar, het kan niet op,"
0: grinnikt hij en blaast tevreden blauwe rookwolkjes in de lucht.
1: "Doe je pijp dan uit, want de soep is warm."
0: Met een klap zet ze de pan op tafel. Even later is er alleen nog het getik van de lepels op de borden te horen.
2: "Oh, wat is dat lekker," grinnikt Fokke.
0: Met glanzende ogen schept ze nog een keer voor hem op. Hongerig valt hij op zijn tweede bord soep aan. Ze veegt met haar mouw over de gezicht en snuft een beetje. Verbaasd kijkt hij op.
2: "Wat doe je nou? Huil je nou?"
1: Ik vind het zo gezellig,"
0: piept ze. Hij glimlacht.
1: "Zal ik eens wat vaker langskomen?"
0: Ja, doe maar," antwoordt ze. Als die gaat, blijft de tabaksgeur nog lang in haar keuken hangen.

Ja, dat was het vervolgverhaal van Antje van Geest. We gaan verder met de verzoekplaten. Er zijn er niet zoveel, maar ik wil dan voor je tijd nog even een andere draaien. Er is een God die hoort. Nederland zingt.

We gaan beginnen met een verzoekplaatprogramma. Allereerst voor Jan Kruithof. Hij is teruggekomen uit het ziekenhuis en zijn buren die willen Jan en zijn vrouw Dickie veel sterkte toewensen de komende tijd. En zij doen dit met een hartelijke groet. En ze hebben een lied aangevraagd. En dat is het lied Gij die treurt. En wordt gezongen door het Bovenstem Mannenkoor Veluwe.

Er kwam een berichtje brengen binnen van de heer van het Goor. Hij heeft genoten van psalm 140 met bovenstem, want hij is naar een psalmzangavond geweest en hij wil het lied graag nog een keer horen. Nou, ik heb het voor u opgezocht en het wordt gezongen op de psalmzangavond in de Oude Kerk in Ede. En u hoort lied 1, 6, 7 en 13 met bovenstem.

Dat was Psalm 140. We gaan verder met een felicitatie voor mevrouw Neeltje Bos. En Neeltje Bos, dat is ook de moeder van Egbert. Zij werd 88 jaar. En ze wordt gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst door Anton en Leni de Kruif. En ze hebben een mooi lied voor u aangevraagd. En u wordt ook gefeliciteerd door mij natuurlijk, want we kennen elkaar ook al wel, Neeltje. Van harte gefeliciteerd ook van ons en van het koor. Doe ik er dan meteen maar bij. We gaan luisteren naar het eiland Urk. Heer, ik hoor van rijke zegen.

We gaan verder met een verzoek van Jacob Zwep. En Jacob, je hebt een plaat aangevraagd van een Urkergemeentekoor. Nou, we gaan straks luisteren naar het Urkergemeentekoor Emmanuel met Machtig God, Sterke Rots. Je hebt de plaat aangevraagd voor aluminiumwerkers. En je bent blij dat Jannie en Jaap weer terug zijn uit Canada. En voor alle studiomedewerkers, voor alle gehandicapten en degenen die in een verzorgingshuis zijn, voor EZC en bestuur en voor Jannie van Dracht en de aanstaande man. Verder ook nog voor de pedicure en de huishoudster. Nou, een heel rijtje, Jacob, en je krijgt de plaat ook van mij.

De volgende plaats is voor mijn vriend Jan Wouters. Ik wil hem graag een plaat aanbieden. En het is Psalm 25, gezongen door het Christelijke Mannenkoor uit Staphorst. Lied 346 is een bekende psalm. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden bent. Psalm 25, lied 346.

Het volgende lied is voor Maasje Polinder aan de Vlierweg in Nunspeet. Lieve, hartelijke groeten, fijn veel staartje toegewenst van Henk en Aartie uit het Harde. En zij hebben het lied aangevraagd, ik bid voor jou.

De volgende plaats is ook een psalm. En werd aangevraagd voor Marie Schoonhoven. En zij is vandaag jarig. En het wordt aangeboden door 3 bekenden. Niet bij naam genoemd, maar u kent ze ongetwijfeld. We gaan luisteren naar psalm 87.

Het volgende lied is het lied Is uw paspoort getekend en wordt gezongen door het Urkermansformatie. Het wordt aangevraagd voor Onze Hakim en de aanvrager is van Karel. Dus jullie kennen elkaar vast wel en je weet wel wie er bedoeld wordt. Voor Onze Hakim van Karel is uw paspoort getekend.

Dat was een live uitvoering van het Urken Mans formatie. We gaan verder met een volgend lied en dat is een speciaal verzoek. En dat verzoek komt van de heer D. de Jong. Hij vraagt het lied aan Blijf bij mij Heer. En hij wil het lied graag laten horen tegen nagedachtenis van de droeve gebeurtenissen bij de Zelderplas in Nunspeet. Hij schrijft erbij dat de Oekraïners niet alle liederen kennen, maar dit leek hem een passend lied om te laten horen. Blijf bij mij, Heer.

Goed, bijna 10:15 en dat betekent dat ik de avondoverdenking voor u zal lezen. Ik schaam me niet, want ik schaam me het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Romeinen 1 vers 16. Valse schaamte kan vele oorzaken hebben. Kleingeloof, een gevoel van onmacht, angst om te spreken, overschatting van de wetenschap, angst om alleen te staan en ook angst voor het concentratiekamp. Paulus heeft al deze vormen van schaamte gekend, maar triomfantelijk roept hij uit: ik schaam me niet meer. Hoe heeft Paulus zijn schaamte overwonnen? Hij heeft gezien hoe effectief het evangelie was en is en er enthousiast van geworden. Dat was een praktische zaak. Het kan gebeuren dat een technicus erg sceptisch staat tegenover een nieuwe, onorthodoxe machine. En dat zijn collega dan zegt: sorry jongen, maar dat ding dat werkt niet. Dat is dan een uiterst praktisch argument. Zo zei een jonge student tegen de meisje: jouw God is dood. Toen antwoordde zij lachend: o ja, is zij dood? En ik heb de Heilige Geest ontvangen. Dat was een uiterst praktisch argument, zo in de geest van: sorry lieve jongen, maar hij werkt. Zo heeft Paulus het evangelie aan het werk gezien. Het deed ongehoorde dingen. Hij verzoende meesters en slaven. Hij bracht Joden en Grieken tot elkaar. Hij verenigde rijk en arm. Het saneerde door en door verziekte verhoudingen. Hij sleepte omhoog tot de diepste wanhoop en schok van vrede die elk verstand te boven ging. Toen werd Paulus zo enthousiast dat hij niet meer kon zwijgen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Wij moeten nooit vechten tegen valse schaamte als los van op zichzelf staand verschijnsel. Onze ogen moeten in verrukking opengaan voor de overmacht van de Heer Jezus Christus in zijn evangelie. Kijk goed om u heen en lees uw zendingsblad goed. Dan kunt u niet meer zwijgen.

Ja, het is nog iets eerder dan ik verwacht had. Ik heb nog iets tijd over. Zoals u vanavond misschien al wel mijn opmerking gehoord hebt, ik ben vanavond voor het laatst op de zondagavond. Ik wil s'avonds niet meer in het donkere huis. En vandaar dus dat ik gezegd heb, de zondagavonden wil ik graag laten schieten. Ik ben nog wel op de zondagmorgen, blijf ik bij de Loe. Met de kerkdiensten en natuurlijk mijn programma Lied van de Heer blijft ook doorgaan. Maar op de zondagavond zullen u mijn stem niet meer horen. Ik wil graag afscheid nemen met een paar Zuid-Afrikaanse liederen tot besluit. Mijn Heer, ik min u en Heer, ik vroeg u geen rijkdom.

Goed, dat was het laatste lied. Voordat de eindtune klinkt, wil ik afscheid nemen van u allemaal. Graag tot horens. U zult mijn stem nog horen op de zondagmorgen, op de zondagavond helaas niet meer. Ik wil afscheid nemen met ga met God en hij zal met u zijn.

0: 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 16. De zanger voelt zich als een vreemdeling op deze aarde op weg naar het vaderhuis. Hij wordt hier aan alle kanten belaagd. Toch klaagt hij niet. Hij ziet uit naar thuis. Daar is geen smart of schand. Daar is mijn vaderland. We gaan luisteren naar lied 16.

Lied 896 is een bekend paaslied. Ik stond eens stil op mijn pad bij een ruwhouten kruis. Om me heen was het donkere nacht. Van dat kruis straalde het licht en een stem sprak mij aan. Kom, mijn vriend, ik heb zo lang al gewacht. In mijn hart klonk een stem, ga toch weg van hem, in de wereld van zilver en goud. Maar de glans van dat kruis straalde diep in mijn hart, straalde diep in mijn hart tot behoud. We gaan luisteren naar lied 896.

Lied 425 is een bekend lied, een danklied dat heel vaak gezongen wordt. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Hoe worden met gunst omringd, meer dan een vader worden wij verzorgd. Eens aan de avond van mijn leven breng ik van zorg en strijden moe, voor elke dag hier mij gegeven, u hoger, reiner loflied toe. En dat is lied 425.

Lied 568 is een heel bekend lied. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. We gaan luisteren naar Klaas en Riek Post met lied 568.

Misschien is lied 100 wel een van de bekendste liederen uit de bundel. Abba Vader, laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat nooit alleen. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba Vader, laat mij zijn slechts van u alleen. We gaan luisteren naar lied 100.

Lied 212 gaan we nu beluisteren. Een lied over de storm die ons leven bedreigt, maar ook over de redding door Hem die ons huiswaarts leidt. Hij doet zijn woord gestand, al is de storm nog zo zwaar, Hij leidt ons zeker naar huis.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel.l6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Centraal vandaag staat Exodus 34. Er is in de vorige hoofdstukken nogal wat gebeurd. Het volk heeft zich massaal overgegeven aan afgoderij met een gouden kalf. En daardoor hebben ze op het hart van de Heere getrapt. De liefdesrelatie die de Heere met zijn volk wil hebben, is kapot gemaakt door die ontrouw. In die relatie is geen plaats voor afgoden. God is zelf trouw en hij vraagt ook om trouw. Toch heeft Mozes voor het volk gepleit bij de Heere, gesmeekt om genade. En de Heere verhoort hem. Maar daarmee is de zaak nog niet klaar. De Israëlieten moeten opnieuw een radicale keuze maken en laten zien waar ze willen staan. Iedereen die voor de Heere kiest, moet bij Mozes komen. Alleen de Levieten geven gehoor aan deze oproep. Op het moment dat de meeste mensen het nog laten afweten, keren zij zich naar de Heere. Het gevolg van deze keuze is dat juist de Levieten later door God uitgekozen worden om dienst te doen in het heiligdom. Zij worden uitgekozen om dicht bij God te werken. De Levieten krijgen ook de zware taak om onder degenen die niet voor God kiezen met het zwaard rond te gaan. Het feit dat God verder wil met het volk Israël betekent niet dat hij de zonde door de vingers ziet. Mozes zet ver buiten het kamp een tent op voor de Heere. Het wordt een plaats waar mensen die de Heere zoeken hem kunnen ontmoeten, hem kunnen vinden. De Heere spreekt er met Mozes zoals iemand met een vriend praat. Ook Jozua wordt hier met name genoemd. Hij is nog jong, maar hij verlaat de tent niet. Hij blijft zo dicht mogelijk bij de Heere. De geestelijke toestand van het volk was dus niet best. Toch is er ook dan een plaats waar de Heere spreekt met mensen die hem opzoeken. Iedereen die de Heere met het hele hart wil dienen, zal hem vinden.

de zonde met het gouden kalf pleit Mozes voor het volk bij de Heere. Door zijn voorspraak wordt het volk niet vernietigd. In Exodus 33 vers 17 zegt de Heere toe dat hij het verbond zal vernieuwen. Exodus 34 vers 1 tot en met 4. De Heere zei tegen Mozes, maak twee nieuwe stenen plakettes, net als de eerste twee. Ik zal opnieuw de geboden opschrijven die op de eerste twee stonden, die u hebt kapot gegooid. U moet morgenochtend klaarstaan om de berg Sinaï te beklimmen en mij onder ogen te komen op de top van de berg. Er mag niemand met u meekomen en er mag zich ook niemand op de berg bevinden. Zorg ervoor dat zelfs de schapen en runderen niet in de nabijheid van de berg grazen. Toen maakte Mozes twee nieuwe stenen plakettes, net als de eerste twee. Hij stond de volgende morgen vroeg op en beklom de berg Sinaï, zoals de Heere hem had opgedragen. Hij had de twee stenen plakettes bij zich. Met de opdracht, maak twee nieuwe stenen plakettes, geeft de Heere aan dat het verbond wordt vernield. De plakettes zijn immers de oorkonden van het verbond. Mozes krijgt de opdracht zich voor te bereiden en de volgende morgen naar de top van de berg Sinaï te klimmen. Vervolgens geeft de Heere instructie onder welke omstandigheden de beklimming moet plaatsvinden. Mozes voert de opdrachten uit en beklimt de berg Sinaï, terwijl hij de twee plakettes bij zich heeft. Exodus 34 vers 5. De Heere verscheen voor hem in de vorm van een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heere luid uit. Wanneer Mozes is opgeklommen, daalt de Heere opnieuw neer op de berg Sinaï. De Heere stelt zich op bij Mozes en proclameert zijn naam, Yahweh, dat is Heere. In Exodus 3 is dit ook gebeurd, waarmee een verbinding is gelegd tussen de naam van de Heere en het verbond. Toen was het ter voorbereiding van de verbondssluiting, nu bij de verbondsvernieuwing. Opnieuw is het een proclamatie van de naam van de Heere, Yahweh, de Ik Ben die Ik Ben. De naam die wordt uitgeroepen sluit alle weldaden van het verbond in zich. De Heere wil dat de Israëlieten zich zijn weldaden herinneren sinds zij het land Egypte verlieten. Exodus 34 vers 6 en 7. De Heere ging hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. Maar de schuldige zal hij zeker niet als onschuldig beschouwen. Van de zonde van de vaders worden de zonen en kleinzonen en nog latere geslachten de dupe. De Heere noemt een aantal van zijn kenmerken die verband houden met het verbond. De eerste groep eigenschappen heeft betrekking op de genade van de Heere. Met deze opsomming geeft de Heere aan dat zijn verbondstrouw, ondanks menselijke zonde, blijft bestaan. Deze omschrijving van de Heere heeft op dat moment actuele waarde, omdat Israël had gezondigd met het gouden kalf. De tweede groep eigenschappen houden verband met het onderhouden van recht. De Heere belooft voortdurende goedheid aan geslachten die hem liefhebben. Hij vergeeft overtreding, ongerechtigheid en zonde. De schuldige houdt hij niet onschuldig tot in het derde en vierde geslacht. In het licht van de zonde met het gouden kalf betekent dit dat enerzijds gerekend mag worden met de genade van God, maar dat anderzijds een oordeel over de generatie die in die woestijn gezondigd heeft onafwendbaar is. De Heere verleent geen genade door zijn ogen te sluiten voor de schuldigen of door net te doen of er niets is gebeurd. Zonde moet worden bestraft. Een boete moet worden betaald. Maar hoe doet de Heere dat? Hoe houdt hij vast aan zijn genade en rekent tegelijk af met de zonde? De Heere voorziet in een offer. De offers die Israël op die dag bracht, namen niet de zonde weg, maar ze wezen wel naar het volkomen offer, de Heere Jezus Christus.
Toen hij kwam, is de zonde door zijn dood aan het kruis verzoend en weggenomen. Zonde is niet zo onschuldig als sommige mensen denken. Het is niet een ander woord voor een foutje. In het slot van vers 7 maakt de Heer het duidelijk dat zonden invloed en gevolgen kunnen hebben tot ver in het nageslacht. Exodus 34 vers 8 en 9. Mozes liet zich snel op zijn knieën vallen, boog zich diep en zei: als het waar is dat ik genade heb gevonden in uw ogen, Heere, gaat u dan alstublieft met ons mee naar het beloofde land? Het is waar, wij zijn een koppig en ongehoorzaam volk, maar vergeef ons onze zonden en neem ons aan als uw eigendom. Mozes begint zijn gebed met het aanvoeren van zijn bijzondere positie als pleitgrond. Hij rekent op de zekerheid dat hij genade heeft gevonden in Gods ogen. Eerbiedig vraagt hij de Heere: gaat u alstublieft met ons mee naar het beloofde land? Mozes erkent dat het volk hardnekkig en ongehoorzaam is. Hij sluit zichzelf niet uit. Wij zijn een koppig en ongehoorzaam volk. Maar vergeef ons onze zonden en neem ons aan als uw eigendom. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de Heere de zonde vergeeft en een mens aanneemt als zijn eigendom. Het is zijn genade. Titus 3 vers 4 tot en met 7 bevestigt het en vat het samen in vers 7. Dankzij zijn genade zijn wij door God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar we nu op hopen. Luisteraar, ik bid dat dit ook uw hoop is. Exodus 34 vers 10 tot en met 12. De Heere antwoordde: goed, ik zal een verbond met u sluiten. Ik zal in uw midden wonderen doen zoals ze nog nooit op aarde zijn gedaan, en alle Israëlieten zullen de kracht van de Heere zien. De vreselijke kracht die ik door u zal laten werken. U moet al mijn geboden gehoorzamen en naleven. Dan zal ik de Amorieten, Kanaanieten, Hethieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten voor u verdrijven. Denk erom dat u nooit een verbond

aan de bepalingen die het volk moet houden. Omdat de Heer zelf de volken van het land Kanaan zal verdrijven, moeten de Israëlieten ervoor waken een verbond aan te gaan met de volken die in dat land leven. Deze heidenen kunnen tot een valstrik worden voor Israël. De breuk met de godsdienst van de Kanaanieten moet vorm gaan krijgen door de vernietiging van hun altaren, afgodsbeelden en gewijde palen. Exodus 34, vers 13 en 14. Integendeel, haal hun altaren omver, sla hun gewijde stenen kapot en hak hun gewijde palen om. U mag geen andere goden vereren, omdat de Heere, uw God, een jaloerse God is. Deze rigoureuze handelingen moeten plaatsvinden, omdat de Heere een gevaar voorziet. De Israëlieten zullen geneigd zijn om de afgoden van de Kanaanieten te dienen. De opdracht wordt onderbouwd met een verwijzing naar het eerste en tweede gebod. De Heere zal immers geen andere goden voor zijn aangezicht dulden, want hij is een God die zich laat gelden en hij verlangt de eerste plaats. De Heere wil zijn eer en glorie niet delen met valse goden. Als je van iemand houdt, dan is hij of zij de eerste. Er is geen ander. Exodus 34, vers 15 tot en met 17. Nee, sluit nooit enig verbond met deze volken. Ze zijn ontrouw door het aanbidden van hun afgoden. Als zij iemand van u zouden uitnodigen, zou hij ook moeten eten van het offer dat ze aan hun afgod hebben gebracht. En als uw zonen met hun dochters zouden trouwen, zullen die jongens al snel meedoen met de aanbidding van de afgoden van hun vrouwen. Blijf op veilige afstand van alle afgoden en maak geen beeld van een god. Het land Kanaan was vol met afgoderij. Overal was zedeloosheid. En de Heere waarschuwt Israël om zich verre te houden van mensen die hiermee bezig zijn en met hen geen enkel verbond te sluiten. Israël moest hen vernietigen of uit het land verdrijven. Verbonden met de bevolking van het land hebben gemengde huwelijken tot gevolg. Dat heeft weer tot gevolg dat de zonen van de Israëlieten ook de goden van hun echtgenoten gaan dienen. De loop van de geschiedenis van Israël bewijst dat afval van God veelvuldig plaats had door middel van verbonden met andere volken en gemengde huwelijken. Salomo heeft door zijn huwelijkspolitiek het land tot een oord van afgoderij gemaakt. 1 Koningen 11. En Achab heeft ervoor gezorgd, door eenzelfde huwelijkspolitiek van zijn vader Omri, dat in Israël de Baaldienst bijna tot staatsgodsdienst is verheven. 1 Koningen 18. Zoals een Israëliet geen gemengd huwelijk mocht aangaan, wordt ook een christen opgeroepen geen ongelijk span aan te gaan met een ongelovige. 2 Korintiërs 6 vers 14. Als logische consequentie van het verbod om te knielen voor andere goden, wordt het volk opgeroepen: blijf op een veilige afstand van alle goden en maak geen beeld van een god. Een uitermate actueel gebod na de aanbidding van het gouden kalf. De Heer wil zijn volk beschermen tegen de verwoestende werking van het dienen van de goden van Kanaan. Exodus 34 vers 18. Zorg ervoor dat iedereen het feest van de ongezuurde broden viert en 7 dagen niets anders eet dan ongezuurde broden. Dat heb ik u geboden. Doe dat in de maand Abib, de maand waarin u uit het land Egypte bent vertrokken. Na de geboden, die waarschuwen voor afgoderij, volgen geboden over de feesten die Israël moet houden. De bepalingen in de versen 18 tot en met 26 zijn al aan de orde geweest in Exodus 23. De Heere bereidt Israël erop voor om het land binnen te gaan door de feesten en sabbatten weer vast te stellen. Exodus 34 vers 23 en 26. 3 keer per jaar moeten alle mannen en jongens voor de oppermachtige Heere verschijnen. Breng het beste van de eerste gewassen van het land in het huis van de Heere uw God, en kook een jonge geit niet in de melk van zijn moeder. Cruciaal bij al deze voorschriften is
dat een Israëliet

nooit met lege handen voor de Heere mag verschijnen. Zij, en wij ook, moeten de Heere op de eerste plaats stellen. Zij moeten geen onnatuurlijke dingen doen. Dat komt tot uitdrukking aan het slot van vers 26. En kook een jonge geit niet in de melk van zijn moeder. Exodus 34, vers 29 tot en met 35. Toen Mozes met de stenen plaquettes in zijn armen van de berg afkwam, glansde zijn gezicht door de lange tijd die hij in de nabijheid van de Heere had doorgebracht. Aaron en de andere Israëlieten zagen de glans en durfden niet bij hem in de buurt te komen. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem zitten en luisterden naar wat hij te zeggen had. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten erbij en Mozes vertelde hun alles wat de Heere hem op de berg had gezegd. Toen was Mozes klaar met zijn verhaal. Al die tijd had hij een doek over zijn gezicht. Wanneer hij echter de tabernakel binnenging om de Heere te ontmoeten, deed hij de doek af tot hij weer naar buiten ging. Daarna gaf hij Gods woorden aan de Israëlieten door. Als de Israëlieten zagen dat zijn gezicht straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht. Dat duurde tot hij weer de tent van de samenkomst binnenging om met de Heere te spreken. Alles wat Mozes van de Heere had gehoord, deelt hij mee aan het volk, zodat ze zijn instructie in zaken de tabernakelbouw kunnen uitvoeren. Steeds wanneer de Israëlieten het aangezicht van Mozes zien stralen, weten ze dat hij met de Heere van aangezicht tot aangezicht heeft gesproken. Het is voor de Israëlieten een extra teken dat de Heere door Mozes spreekt en dat ze daarom zijn woorden moeten uitvoeren. Exodus 35, vers 1 tot en met 3. Toen riep Mozes alle Israëlieten bijeen en zei: dit zijn de woorden die de Heere tot ons heeft gesproken en waarin hij ons zijn wetten heeft gegeven, die wij moeten gehoorzamen. 6 dagen moet er gewerkt worden, maar de 7e dag is een dag van volledige rust, een heilige dag die bestemd is voor de dienst van God. Ieder die op die dag werkt, zal worden gedood. Er mag zelfs geen vuur in de huizen worden aangestoken. Nadat de zonde met het gouden kalf is verzoend en het verbond weer is hersteld, kan de bouw van de tabernakel beginnen. De voorschriften zijn al gegeven in Exodus 25 tot en met 31. Het "dit zijn de woorden" in vers 1 heeft betrekking op de voorschriften voor de bouw van de tabernakel, niet op de woorden van Exodus 34. Nieuw is vers 3. Op de 7e dag mag er zelfs geen vuur in de huizen worden aangestoken. De gedachte is al naar voren gekomen in Exodus 16 vers 23. De regel geldt voor de woningen van de Israëlieten. Dat dit algemene voorschrift hier wordt genoemd geeft aan dat de Sabbat ook bij de bouw van de tabernakel in acht genomen moet worden. Exodus 35 vers 4 en 5. Toen zei Mozes tegen alle Israëlieten: dit heeft de Heere bevolen. Iedere Israëliet moet met een royaal hart de Heere een gave geven. De volgende voorwerpen komen in aanmerking: goud, zilver en koper, blauw-purper, rood-purper, scharlaken, fijn linnen en geitenaar, rood geverfde ramsvellen, dassenvellen, acaciahout, olie voor de lampen, kruiden voor het reukwerk en de zalfolie, onyxstenen en andere edelstenen voor het priesterkleed en de borsttas. De gaven voor het maken van de tabernakel moest vrijwillig zijn. Het volk werd niet gedwongen om iets te geven. Er werd niets opgelegd. In deze verse gaat het niet over de tienden. Het gaat over een vrijwillige gave voor de bouw van de tabernakel. Behalve goud, zilver en koper moesten de Israëlieten ook andere dingen brengen. Nadat de Israëlieten eerst hun sieraden over hadden voor het gouden kalf, toonden ze nu hoeveel ze over hebben voor de dienst van de Heere. In de beschrijving, Exodus 35 vers 4 tot en met 29, vallen een aantal dingen op. De touwen in vers 18 zijn nog niet eerder genoemd, maar de pinnen uit Exodus 27 vers 19
veronderstelden de touwen al. De inzameling zal wel enige dagen hebben geduurd, omdat vrouwen gingen weven en spinnen, vers 25. Opvallend is ook vers 21. Gedreven door de werking van Gods geest brachten de Israëlieten hun gaven voor de tabernakel. Exodus 35, vers 29. Zo bracht het volk, iedere man en vrouw die wilde helpen bij het werk dat de Heere hun via Mozes had opgedragen, vrijwillig hun gaven bij hem. Een mens hoeft in de dienst van de Heere niet altijd met geld te helpen. Begrijp me niet verkeerd, er zijn ook financiën nodig, maar de Heere kan ook worden gediend met andere dingen. Exodus 35, vers 30 tot en met 35. Mozes zei tegen de Israëlieten, de Heer heeft Bezaleel, de zoon van Uri en kleinzoon van Geur, uit de stam Juda, aangewezen als leider en uitvoerder van dit grote werk. De Heer heeft hem de wijsheid en het inzicht gegeven om ontwerpen te maken en ze uit te voeren in goud, zilver en koper, het snijden van edelstenen en het zetten ervan en het bewerken van hout. Hij heeft alle capaciteiten voor dit werk. De Heere heeft hem en Oholiab de mogelijkheden gegeven hun vakmanschap aan anderen door te geven. Oholiab is de zoon van Achisamach uit de stam Dan. De Heere heeft hun speciale vaardigheden gegeven die van juweliers, houtbewerkers en wevers van blauw-purper, rood-purper, scharlaken en fijn linnen. Kortom, zij blinken uit in alle vaardigheden die nodig zijn voor de bouw van de tabernakel en alles wat erbij hoort. In Exodus 31 kwamen de namen van Bezaleel en Oholiab al eerder aan de orde. De inhoud van vers 35 is nog niet genoemd in de instructie. Dit vers en Exodus 37 vers 1 horen inhoudelijk bij elkaar. Exodus 36 vers 4 tot en met 7 geeft inzicht dat niets wordt vergeten. Ten slotte verlieten de vaklieden hun werk en kwamen bij Mozes met de boodschap, we hebben nu genoeg materiaal om het werk te kunnen uitvoeren. Daarop liet Mozes in het kamp bekendmaken dat er niet meer gaven nodig waren. De mensen moesten ervan weerhouden worden nog meer te geven. Een geweldig voorbeeld van vrijgevigheid. Omdat er genoeg materiaal is gebracht, gaat er een boodschap door het legerkamp dat er niets meer nodig is. In het Nieuwe Testament vertelt de apostel Paulus een prachtig voorbeeld in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot en met 9. Hij zegt, nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. Hoewel ze zelf in armoede verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. Ze gaven meer weg dan ze konden missen. En ik kan getuigen dat ze het niet deden omdat wij het vroegen, maar omdat ze het zelf wilden. Zij drongen er bij ons op aan het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Wat ze deden ging onze verwachtingen ver te boven. Ze gaven zichzelf eerst aan de Heere en, omdat God het wilde, ook aan ons. Daarom vroegen wij Titus, die bij u al begonnen was uw liefdevolle gaven te verzamelen, dit werk ook af te maken. In alle opzichten bent u een voorbeeld in geloof, in spreken en kennis, in enthousiasme en liefde voor ons. Blink dan ook uit in vrijgevigheid. Dit is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg niet dat u het moet doen. Ik vertel u alleen hoe anderen gul hebben bijgedragen. Zo kunt u bewijzen dat uw liefde echt is, door het niet bij woorden alleen te laten. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus Christus leren kennen. Hoewel hij heel rijk was, werd hij arm te willen van u, opdat hij door arm te zijn u rijk zou maken. Vrijgevigheid past als dankbare verwondering voor dat wat de Heer heeft gedaan en nog steeds doet. Aan het slot van deze uitzending wil ik nog kort ingaan op een paar kritische vragen rond de tabernakel. Er zijn uitleggers die de beschrijving van de tabernakel
grotendeels verzonnen achten. Dit wordt onder andere gegrond op de overtuiging dat de tabernakel niet bestaan kan hebben. Allerlei argumenten en gedachten worden daarbij aangevoerd. Hoe hard zijn deze argumenten? Een van de vragen is, hoe konden de Israëlieten zo'n prachtige tabernakel maken? Deze vraag komt voort uit de gedachte dat de Israëlieten arm en berooid waren, maar dat is niet zo. Ze vertrokken met zilveren en gouden voorwerpen en met veel dure kleding uit Egypte. Later overwonnen zij de Egyptenaren bij de Schelfzee en de Amalekieten in de woestijn. Hoeveel zullen ze toen hebben buitgemaakt? In de woestijn zullen ze zeker handel hebben gedreven met karavanen, om aan alle materialen te komen. Nee, de Israëlieten waren geen primitieve nomaden. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de Israëlieten goede vaklieden waren die de Egyptenaren hielpen bij de verfraaiing van de steden die ze bouwden. Ook de constructie geeft aanleiding tot discussie. Volgens uitleggers kan zo'n demontabel heiligdom niet bestaan hebben. Maar de archeologie laat het tegendeel zien. Vergelijkbare constructies waren in Egypte al bekend. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 36 en 37, de bouw van de tabernakel.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.